0: drive me home.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

0: Soms.
1: Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs.
0: Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms,
1: soms allemaal chicks.
0: En soms helemaal niks. Dit is de leven.

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.5.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

is a DJ.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt.

country club either.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: Ellen Stamer.
2: Een hele goede morgen. Welkom bij Haarlem 105. Dat is hem.

just might. Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen. Het is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine. Beeldend kunstenaar Joke Noordstrand exposeert 2 weken in Amsterdam. Wil je haar werk zien, dan is dit je kans, want anders moet je naar China, waar Joke werkt en vaak exposeert. En dat gedurende een heel deel van het jaar. Samen met de samensteller van haar Tinto-expositie is zij in de studio. Haarlem heeft een nieuw festival, Haarlem Live. Nog 3 dagen en dan barst het los op en rond de Grote Markt. Eefje Major is één van de organisatoren en zij gaat ons helemaal bijpraten. In het 2e uur aandacht voor de nieuwe tentoonstelling in Verwij Museum Haarlem. Over de ontwikkeling van Kees Verwij, een levenlang schilder. En dat doe ik met de inmiddels nieuwe directeur, Anne van Linden. Nou ja, ze zit er al sinds 2025. Dus leuk dat we haar vandaag ook spreken. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

0: Beeldend kunstenaar Joke Noordstrand werkt en exposeert veel in China. Voor belangstellenden van haar werk met keramiek, nou niet een afstand die je even aflegt om een kijkje te gaan nemen. Joke heeft daarom het initiatief genomen om dichterbij te exposeren. Joke is in de studio en ze heeft Tilman Meijer Faye meegenomen, ook beeldend kunstenaar, en deze keer ook haar curator, degene die de expositie heeft samengesteld. Goedemorgen Joke en Tilman, welkom in de studio.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het gekomen dat je zoveel werkt en exposeert in China, Joke?
2: Ja, ik heb verschillende residenties gedaan. En bij de eerste kwam ik Tilman tegen. En Tilman had het idee om naar China te gaan. En uiteindelijk, toen kwam corona. En toen, na corona, kreeg ik plotseling bericht uit China van: wil je nog komen? En 2 jaar geleden ben ik daar naartoe gegaan, vorig jaar weer. En de reden dat ik daar exposeer is omdat ik ontzettend veel mogelijkheden krijg om werk te maken, om te experimenteren. Ik werk daar in Jingdezhen. Dat is de hoofdstad eigenlijk van de porselein in de wereld. Jingdezhen, dat is de plaats waar de Chinese keizers vroeger hun keramiek, hun porselein lieten maken. Dus, en de Chinese overheid heeft het initiatief genomen om kunstenaars vanuit de hele wereld aan te trekken. En die krijgen de mogelijkheid om daar enkele maanden tot een half jaar of soms zelfs een jaar te exposeren.
0: En is de keramiek, is de grondstof is dan klei?
2: Nee, het is porselein.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Dat is anders.
2: En dat is ander materiaal. Dat is kaolin met petunse. En dat wordt in de omgeving van Jingdezhen wordt dat gevonden. Dus het is ook heel prettig om... Ja, het is ook weer een ander soort porseleinklei dan hier in Nederland. Wij hebben Engelsen. En het materiaal is vlakbij. En er zijn enorm veel ovens. Er wordt heel veel geëxperimenteerd.
0: Leer je dan ook weer van andere mensen die je
2: heel
0: tegenkomt?
2: Heel veel, ja. Ik deel de studio met in de eerste instantie, het eerste jaar met 10 mensen. Dat was een enorme studio. En echt allemaal keramisten vanuit de hele wereld. En vorig jaar ook met 4 mensen. Met Fransen, met Russen, met Chinezen. En je helpt elkaar, je gaat samen eten, je helpt elkaar spullen in de oven brengen. Want dat is heel, juist bij porselein is dat heel erg precair. Dat valt als het, als je iets gemaakt hebt en het is gewoon nog niet gestookt, dan je blaast er tegen en dan is het ongeveer al kapot.
0: Maar dat maakt het ook zo moeilijk om er mee te werken?
2: Ja, onder andere. Ja,
0: ja.
2: Ja. Maar ook heel erg fascinerend. En het kan ook heel hoog gestookt worden. En dan wordt het ook heel erg sterk. En ik vind het heel leuk materiaal. Ik vind het gewoon heel mooi. En er zijn ook hele... Je kunt er ook hele tere, fragiele dingen mee maken.
0: En is het hetzelfde als als wij hier? Want keramiek is ontzettend populair in Haarlem. Je struikelt bijna over de plekken waar je les komen krijgen en waar je aan de slag kan. Is het hetzelfde bij porselein dat je het eerst bakt en dan glazuurt en daarna weer bakt? Of werkt dat anders?
2: Allereerst, ja, je zei hier is het populair, maar in Jingdezhen, die hele stad is ongeveer... Het is ongeveer net zo groot als Amsterdam. Maar iedereen, ook in cafeetjes, dan hebben mensen een cafeetje en dan achterin zijn ze porselein aan het maken.
0: Ja.
2: Dat is helemaal knettergek.
0: Dat kunnen we nog niet overtreffen, in Haarlem popt het echt op.
2: Ja.
0: Heb je ontzettend veel plekken dat mensen willen heel graag met hun handen werken en mee aan de slag. Maar dat materiaal ken ik beter en ook dat proces. Werkt het hetzelfde dat je het ook eerst porselein moet bakken en daarna glazuren, of werkt dat anders?
2: Ja, en klei kun je eigenlijk, als je het goed doet, dan laat je de klei drogen en kun je dan al glazuren. En bij porselein is dat eigenlijk onmogelijk, omdat het zo ontzettend fragiel is. Dus dan zakken dingen weer in elkaar of zakken uit, omdat er dan weer vocht bij komt. Ja.
0: De techniek, waar haal jij je inspiratie vandaan?
2: Ik ben sowieso natuurlijk geïnspireerd eigenlijk heel erg door de natuur. Ja, ik wandel hier in de omgeving in Haarlem heel veel. Maar mijn echte inspiratie, ik ben historica, komt gewoon uit de geschiedenis. En dan ga ik dus naar een land, en in dit geval China. En dan kijk ik naar de geschiedenis van China, naar de verschillende perioden.

0: die waarschijnlijk door vrouwen zijn gemaakt. Dan ga ik niet die kruik namaken. Maar, ja, maar je kunt dan toch wel zien aan het patroon, of juist ook bij die hele oude dingen, dan zie je toch vingerafdrukken die emoties oproepen. En dat probeer ik dan na te maken.
1: Ja.
0: De eerste keer toen ik naar China ging, keek ik naar de algemene geschiedenis van vrouwen in China. En toen ging ik het jaar daarop weer naar Jing de Zen. En toen dacht ik van, ja, ik ga me nu meer toespitsen op de geschiedenis van Jing de Zen. En op de vrouwen die dan in de porseleinindustrie werken.
1: Ja, Tilman, jij bent een curator. Jij mocht in dat al het werk wat Joke maakt kiezen. Hoe omschrijf jij dan haar werk?
2: Nou, wat Joke wel bijzonder maakt, je gaf het net aan. Keramiek is heel populair. Je hebt overal die werkplaatsen. Nou ja, haar sculpturen zijn niet zo groot. Zou je denken, nou ja, in Haarlem zijn er heel veel ovens waar ze dat kan doen. Nee, dus kan ze niet. Want ze maakt eigenlijk onmogelijke dingen waar hier zo'n werkplaatsbeheerder zou zeggen, nou, dat kan niet. En daar is ze ook het fascinerende aan het werk, want ze zit echt aan de grens van het maakbare. Want ze stopt gewoon, ze bouwt eigenlijk eerst een sculptuur uit ander materiaal, uit luchtballonnen, uit rieten of papier, weet ik wat. En
0: ja, dat zijn mijn mallen. Ja,
2: ja. Precies. Ja. Maar dat is, ik hoop dat het niet erg dat ik het een beetje verklap, maar dat zijn eigenlijk onmogelijke dingen. En dat moet dan samen in die oven, die ja eigenlijk alleen maar voor keramiek bedoeld is. En zo'n werkplaatsbeheerder die daar niet zoveel ervaring heeft, die zou dan natuurlijk om zijn apparatuur te beschermen zeggen, nee, mag niet. In de theorie kan dat ook niet, heel veel andere mensen zeggen. Maar die grens, die vind ik juist heel interessant. Als je aan die grens dan zit en je gaat ook het risico in dat het helemaal misgaat, dan gebeuren daar ook heel verrassende dingen. En je specialiseert zich ook daar heel snel in. Dus je kan, het is geen ontwerp die je vooraf maakt. Het is altijd een risico, het is altijd een experiment. Maar zo ontdek je nieuwe dingen. Dat is wat mij hier aan zo fascineert. Dat sluit ook heel erg aan bij mijn werkwijze.
1: Ja, is het wel eens misgegaan in de oven dat zo'n oven beschadigt dan ook?
0: Nee, nog nooit.
1: Dat niet, oké. Okay. Nee, nou, dat stelt iedereen weer gerust.
0: Nee, en de ballonnen haal ik er altijd uit.
1: Ja.
0: Maar er zitten wel papierresten in. En wat ik bijvoorbeeld ook doe, ik heb dan linnen of katoen. Dat laat ik weken in een soort porseleinpap gedurende een aantal weken. En dan haal ik het eruit. En ja, de theorie is dan, en dat is ook zo, de katoen verbrandt. En de klei blijft over. Maar eigenlijk is het proces zoals paperclay, daar is natuurlijk ook een percentage papier. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Daar hebben we ook beelden en je hebt een werkje meegenomen. Dus als je het een beetje omhoog houdt, kunnen de mensen die via televisie kijken of via internet het zien. Wat heb je meegenomen?
0: Dit is nou typisch een organisch werk. Je zou zeggen het is een beetje koraalachtig. Of misschien een schimmel van een boom. En,
1: een mos? Door de kleur,
0: of mos, ja. Dat zou ook kunnen. Ja. En de reden dat ik het heb meegenomen is omdat als je dus naar die verschillende periodes in de geschiedenis kijkt, is dat in Jing de Zen het allerleukste werk wat vrouwen deden in de porseleinindustrie, hè, want dat zijn van die ketens waarin ze van alles maken. En dat is het gilden noemen ze dat. Dus het goud maken of zilver maken of of parelmoer, want dat valt buiten het vaste proces. En dan konden vrouwen ze konden gewoon naar de wc of even pauzeren. En als je dus echt helemaal in dat porseleinproces zit, ja, dan werk je gewoon 10 of 12 uur achter elkaar door.
1: Serieus?
0: Dat is gewoon dat. Ja, ze zeggen altijd, je hebt 72 handen nodig om het te maken. He, dus 72 verschillende stapjes. En iedereen sluit op elkaar aan. En de redenatie is ook dat de Nederlanders daardoor, of en Europeanen, heel laat achter het totale proces kwamen hoe porselein gemaakt werd. Omdat het zo enorm verdeeld was.
1: Maar als je dan met het andere materiaal werkt, dan wat je net zei met porselein of met goud, zilver.
0: Ja, dit is in. Wat je doet, dit heb ik gespoten. En hier heeft ook ooit ergens een ballonnetje ingezeten als mal. En dat is er dan uitgehaald en voorzichtig gedroogd en gestookt. En

0: deze vorm was, heb ik vervolgens geglazuurd, blauw en groen. En toen dacht ik van, nou, ik ga eens kijken hoe dat uitvalt. Kijk, in Nederland is het ontzettend duur om het te vergulden of te verzilveren. En daar niet.
1: Zit je dichter bij de grondstoffen?
0: Het is zo ontzettend veel goedkoper. Ja, of het is een andere samenstelling, ja. Andere chemicaliën, ja. Maar goed.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar het is wel heel leuk om te proberen.
1: Ja, nu is je werk te zien in Amsterdam. Dat is al vrij bijzonder. Omdat je normaal moet je naar China voor jouw werk.
0: Ja.
1: Hoe ziet die ruimte eruit, Tilman? Is het groot? Is het klein?
2: Ja, het is eigenlijk zo'n beetje de gemiddelde galerieruimte van zo'n galerietje in Amsterdam, toch?
0: Ja, zo, precies zo, goed, zou ik zeggen. Ja. Ja.
2: Zo'n oude voormalige werkplaats die gewoon nu een atelier tentoonstellingsruimte is.
1: En is die ruimte dan moeilijk in te richten? Of past het werk van Joke heel goed bij? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Kan je elke ruimte daar wel voor inrichten?
2: Nou, ik denk dat die ruimte is minder een probleem. Maar het zijn natuurlijk verschillende dingen. Dan moet je inderdaad dan heel goed kijken dat het qua kleur of zo niet een beetje raar naast elkaar staat. Het is eigenlijk meer dit. Want het zijn dus ook wel kleine dingen. Maar licht is erg belangrijk. En dat is daar gelukkig wel echt goed. Dat hebben we geconstateerd omdat die ruimte inderdaad van een kunstenaar is. Die daar ook soms zelf werkt. En dan heeft hij ook de juiste verlichting.
1: Ja. Joke, het is nu te zien. Waar kunnen mensen heen? Waar moeten we heen? Is het dagelijks geopend of alleen in het weekend?
0: Nee, alleen in de weekenden. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. En dan door de week op afspraak. Dat kan ook. Het is Zwanenburgwal 60. En over een uurtje is het open. Dus ik zou zeggen, kom vooral.
1: Ga je er vanmiddag ook weer heen?
0: Ja, ik heb mijn rugzakje bij me. Ik ga zo door naar Amsterdam.
1: Ja. Nou, ontzettend veel plezier. Want het is vanmiddag ook nog een beetje een feestelijke bijeenkomst.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: En dan,
0: mensen zijn in principe van harte welkom.
1: Ja, leuk. Ja. En dan tot wanneer kunnen we erheen?
0: Ja, tot niet zo lang, tot de 18e. En,
1: dus 3 weekenden?
0: Nee, het is eigenlijk 2 weekenden en dan nog een dag. En dan en de 21ste vlieg ik alweer naar China. Dus volgende keer probeer ik het beter te plannen.
1: Nou ja, het is leuk dat we erheen kunnen. Dankjewel allebei voor jullie komst naar de studio.
2: Zeker, graag gedaan.
1: Of wil je meer werk zien, zowel Tilman, je bent ook zelf keramist. Jouw werk hebben we niet besproken, maar ook jouw werk kunnen we terugvinden op internet. En,
2: op een website tilman.nl kan je het bijvoorbeeld zien.
1: Ja, en dan kun je ook jouw werk bewonderen. Nou, ontzettend veel plezier vanmiddag en willen we het werk zien, dan moet je dus naar Amsterdam, Zwanenburgwal nummer 60. Het heet Studio Fish. Noteer het eventjes of kijk bij Joke zelf op haar website. Want ook daar kun je deze informatie terugvinden. Nog te zien tot en met 18 augustus.

Rondé en Love Myself. Het weerbericht, het wordt een beetje saai, dat weerbericht. Het is warm, het wordt richting de 30 graden. Er staat weinig wind, geen kans op regen. En als je in de zon loopt, heb je het bloed heet. Loop je in de schaduw, denk je, nou, het valt best mee vandaag.

Ryan Adams en Summer of 69. Zometeen aandacht voor een nieuw festival in Haarlem. Op de Grote Markt, maar er zijn nog heel veel andere locaties die mee gaan doen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat hoor je zometeen van Eefje Major, iemand van de organisatie.

0: De drie J's en los vast hier bij Haarlem 105. Het is 10 minuten over 11:30. Over 3 dagen barst een nieuw festival los in Haarlem. Haarlem Live. Aan de telefoon Eefje Major, een van de organisatoren. Goedemorgen, Eefje.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Vanwaar dit initiatief, Haarlem Live?
1: Haarlem Live was heel lang een werktitel, maar die is toch blijven plakken. Eigenlijk om breedheid van alles wat we qua muziek en cultuur en activiteiten kunnen aanstippen in de stad. Ik denk dat 2 jaar geleden al eerste gesprekken waren met, hey, moeten we niet toegankelijker, gratis, festival wat heel veel verschillende krachten van Haarlem laat zien. En met het nieuwe evenementenbeleid en de subsidie die daaruit voortkwam, hebben we eigenlijk gewoon een plan ingediend. En daaruit volgde dat we de ruimte kregen om de vergunning aan te vragen. En dat was eind januari, kregen we dus een beetje een go.
0: Wauw.
1: Dat is hartstikke spannend, ja.
0: Jullie hebben dit echt uit de grond gestampt.
1: Ja, het is helemaal nieuw met allemaal verschillende mensen die aangehaakt zijn. En culturele partners met de veel en pletterij daarboven. En heel veel horecaondernemers die aangesloten zijn. En nu zijn we bijna daar.
0: Het voelt ook, als je het zo zegt, een beetje als een voorproefje op het culturele seizoen wat gaat komen. Je zit daar een beetje tussenin. Een leuk, heel leuk festival, maar ook een beetje naar wat er gaat komen.
1: Ik denk dat dat wel... ik weet niet of deze eerste editie dat helemaal goed laat zien. Wel wat er kan komen. Maar ik denk wel dat je daarin heel goed verwoordt wat de ambitie is van het festival.
0: Ja.
1: Om echt Haarlem en wat er allemaal gebeurt en wie daar actief is en welke muzikanten er rond bewegen, om dat echt te laten zien. En daar zit zeker nog veel kansen ook om dat verder uit te diepen.
0: Gewoon even voor de administratie. Wie zit er dan in de organisatie?
1: Nou, in het bestuur zitten de directeuren van de Pletterij, Patronaat en de Philharmonie. En ik zit daar dan boven als coördinator. En daaromheen eigenlijk allemaal mensen die op wat voor kleine manier betrokken zijn. Maar het voelt een beetje als een soort kleine samenleving. Dus de horeca op de verschillende pleinen pakt echt dat stukje op. Dus dat daar barren staan zometeen en biertjes worden getapt. No More, die vorig jaar natuurlijk No More Festival hebben georganiseerd, zijn betrokken met de sociale veiligheid van het festival. Organisatoren uit de stad.
0: Heel groot en breed gedragen.
1: Broodok van Bobby, Bram Wijsman van Vertier. Dus zo pakt iedereen eigenlijk een beetje verantwoordelijkheid. En dat is wel heel tof om te zien.
0: Ja, echte samenwerking vanuit de stad. Op de website zag ik een aftelklok. Heel handig. Ja. Op die website kan je ook alles terugvinden over de locaties die meedoen, de dag en direct naar je artiest. Maar jullie beginnen met een film woensdag.
1: Ja.
0: En is dat op de Grote Markt of is dat ergens anders?
1: Nee, dat was wel initieel plan, maar daar heeft de tijd ons wel echt ingehaald en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Maar wie niet weet wat nog kan komen, maar voor nu is het gewoon in de schuur. Superleuk, gratis toegankelijk, een Franse film met ook muziek daarin. En dat komt later ook terug bij een reeks die zij gaan doen rondom deze regisseur. Dus daar beginnen we woensdag mee. En
0: maar je moet wel een kaartje reserveren, denk ik, toch? Je kan niet zomaar binnenlopen en hopen dat er plek is?
1: Nee, we zijn wel, de kleine zaal was al heel snel uitverkocht. Dus we zijn naar de grotere filmzaal gegaan. Dus volgens mij zijn er nog wel zat plekjes. Maar het liefst even reserveren,
0: Nee, dat is dat helder, ja.
1: Ja, en dan voor de rest begint het woensdag ook al op wat binnenplekken, zoals de Wolfhound. En dan vanaf donderdag en vrijdag en zaterdag is het buiten op Klokhuisplein, Botermarkt en de Grote Markt. En zondag sluiten we eigenlijk 's middags af met het familieprogramma op de Grote Markt.
0: Hoeveel optredens zijn er? Heb je dat nog een beetje in beeld?
1: Oh, ik had geteld, maar dat was alweer een tijd geleden.
0: Om en nabij.
1: Eigenlijk echt niet meer.
0: Nee.
1: Volgens mij hebben we 35 plus artiesten buiten op de podia. En dan ook echt, we hebben iets van 25 locaties binnen. Die ene doet 1 avond, de andere doen 4 avonden mee. Er is zoveel te zien in de stad. Echt heel leuk.
0: En merk je ook dat het onder de artiesten een welkom activiteit is? Ze hebben het druk met allerlei festivals natuurlijk al over het hele land.
1: Ja. Nou ja, ik merk, wat ik heel erg merk, krijg ook heel veel aanvragen om te spelen. Ook vanuit mijn andere werk, wat ik heel erg zie, is dat speelplekken worden schaars. De kroegcultuur en daar spelen, weet je, voor een krat bier en een pizza, dat verandert gewoon heel erg. En ja, ik merk.
0: En wat verandert er dan, Eefje?
1: Nou, het gebeurt gewoon minder. Er zijn minder kroegen die dat doen. Oudere plekken verdwijnen. Okay. Ja, muziek verandert gewoon. En daarin zie je ontzettend veel aanbod. En niet iedereen heeft de luxe om de top te halen. Maar dat maakt ze niet minder goed. En dat talent en bands die bij elkaar inspringen. Muzikanten die verschillende projecten doen. Ja, de creativiteit spat er gewoon van af. En ik vind het wel echt heel tof dat we voor een overgroot deel bands hebben met Haarlemse roots. Of hier op het consortium hebben gezeten. Ja, dat we daar gewoon een toegankelijke plek voor hebben gecreëerd.
0: En het aanbod is ook heel erg breed.
1: Heel breed, ja.
0: Van Nederlandstalig tot allemaal invloeden uit verschillende culturen, maar ook verschillende stromingen binnen de muziek?
1: Zeker, dus echt klassieke jazz. We hebben klassieke muziek, reggae op het Klokhuisplein op een gegeven moment. Funk, soul, pop. Ergens komt nog een beetje hip-hop kijken. Dance natuurlijk.
0: Nou, voor ieder wat wils.
1: Ja, je kan echt ergens wel iets vinden.
0: Ja. Nou, dat is. Je gaf net al even terloops aan. Je wil dat iedereen zich. Je wil dat het een veilig festival is, maar ook dat iedereen zich veilig voelt. En daar hebben jullie ook veel aandacht aan besteed. Is het handig bijvoorbeeld om een bepaalde telefoonnummer dan in je mobiel te zetten?
1: Ja, zeker.
0: Zoals je dat in de trein hebt, dat je dan denkt van, nou, als er iets gebeurt of ik zie iets bij iemand anders gebeuren, dan kan ik. En hoe werkt dat dan?
1: Nou, No More heeft in ieder geval op de 3 dagen dat we buiten, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, een sociale veiligheidsteam geregeld. En ze hebben hun eigen hub, Social Safety Hub, op in Haarlem's eigen, een soort pop-up in de Spekstraat. En daar lezen ze ook die telefoon af. Dus je kan dat team natuurlijk gewoon aanspreken, maar je kan ook even een heads-up geven. Of als je iets hebt gezien of als je iets hebt meegemaakt, even anoniem bellen. Of je loopt langs op de hub. En die informatie vind je eigenlijk allemaal op onze website. En die zal ook op het festivalterrein hangen op bijvoorbeeld banners.
0: Ja. Welke optreden verheug jij je stiekem, Eefje?
1: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Gewetensvragen?
1: Ja. Nou, ik vind Thijs Boontjes ontzettend leuk. Ik denk dat hij echt een goede invloed heeft. Ja, gewoon een goede, echt een podiumdier is dat. Dus daar heb ik vrijdag heel veel zin in. Gallow Street zaterdag wordt sowieso te gek. Donderdag Botermarkt is echt een soort samensmelting van Haarlemse jonge talenten met Escalatie. En er komt weer een lid van Escalatie, doet weer mee met de soort cumbia special van Dorpstraat 3 en allemaal muzikanten die daarin zitten, die ook in Pom spelen en weet ik veel wat allemaal over en weer. Dus dat voelt gewoon heel erg als een hele creatieve bubbel die donderdag. En sowieso de Botermarkt ben ik heel erg benieuwd naar. Daar hebben we heel lang in Haarlem een geschiedenis gehad van live muziek en feestjes, zeker op Koningsdag. Maar daar gebeurt gewoon al heel lang niks. Dus dit is voor hun ook allemaal best wel spannend om daar weer een evenement te doen. Dus daar heb ik heel veel zin in hoe dat gaat zijn. En Klokhuisplein is, nou ja, die zijn gewoon heel goed daar in een feestje bouwen. Dus dat wordt sowieso leuk. Dus ja, ik hoop vooral dat mensen ook gaan kijken naar de wat bijzondere dingen. Oh ja, dat vind ik ook heel leuk om te zeggen dat Nederlands Saxofoon Octet zijn dus met z'n achten die spelen op zaterdag als opening op het festival, de Grote Markt. Nou, ik denk dat ook heel bijzonder wordt.
0: Nou, ja, voor ieder, dus ja. Je moet gewoon een beetje dwalen.
1: Ik hoop echt dat mensen een beetje op avontuur gaan, ja.
0: Ja. Eefje, er valt nog genoeg te bespreken, want er treden zo ontzettend veel mensen op. Maar daarvoor verwijs ik toch naar jullie website. Want dan kan je ook nog dat je doorgelinkt wordt en dan hoor je ook een beetje de muziek die ze spelen, als dat online terug te vinden is. Ja. Succes zo die laatste dagen met de laatste puntjes op de i. En ontzettend veel plezier gewenst.
1: Dankjewel voor het bellen.
0: Graag gedaan. Jorde Eefje Major van Haarlem Live. Het uitgebreide programma kan je dus terugvinden op de website van Haarlem Live.

and the Gang en Joanna op Haarlem 105. Tot zover het eerste uur van Niet Thuis Magazine. Zometeen aandacht voor de nieuwe expositie over het werk van Kees Verwij.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellen Stamer.
2: Nu is de vraag, wonen wij ook in het noorden van Nederland? Zou het toch wat zijn? 105. Vast niet, gewoon in het westen. Goedemorgen, welkom bij 2 uur van Niet Thuis Magazine op Haarlem 105. Dit zijn de Black Keys en I Forgot to Be Your Lover. Have I-

Wat gaat de tijd toch snel? De Black Keys en I Forgot To Be Your Lover hier bij Haarlem 105. Welkom bij Niet Thuis Magazine. In het tweede uur aandacht voor de nieuwe tentoonstelling die te zien is in Verwij Museum Haarlem. We gaan terug naar de beginjaren van de kunstenaar Kees Verwij. En dat doen we samen met de directeur van het museum, Anne van der Linden. Dat doen we pas rond 11:50. Daarvoor heb ik nog een heel stapeltje van leuke activiteiten die deze week te doen zijn in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Heb je zelf nog een leuke tip? En misschien ben je vergeten ons daarvan op de hoogte te brengen. Stuur dan een e-mail naar nietthuis@haarlem105.nl. Je kan ook via de website App de DJ doen. Dan krijg ik het berichtje ook en dan kan ik het voor je meenemen. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12:00 is dit Niet Thuis Magazine.

Nectar Wood, Wine into Water, featuring Elton John. En ik dacht, nou, hij gaat ook nog zingen. Maar ik denk dat het pianospel van Elton John is. En het is ook een bekend liedje, maar puntje van mijn tong. Gaat goed komen. Je kan het allemaal weer terugvinden online natuurlijk, snap ik ook. Maar sommige dingen wil je gewoon even zelf ontdekken. Ja, volgende keer als het nummer voorbij komt, dan weet ik het. Als eerste een knutselworkshop in het vernieuwde Pieter Vermeulen Museum. En dat is in IJmuiden. Vind jij knutselen leuk? Kom dan vanmiddag naar het Pieter Vermeulen Museum, waar je tussen 2:30 en 3 aan een aan de kust scène kan schilderen. Deze knutselworkshop vindt plaats in het creatief atelier van het vernieuwde museum. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding van een volwassene. Je betaalt dan €4 voor de excursie en dat is exclusief museumentree. En na afloop kun je samen de vernieuwde tentoonstelling ontdekken of op speurtocht gaan door het museum. Je hoeft niet te reserveren. De inloop is van 2:30 tot 2 en er is plaats voor maximaal 10 kinderen. Vind ik het alweer spannend worden, maar het schijnt allemaal goed te komen. En dan betalen doe je met PIN aan de kassa. En tijdens de vakanties is het Pieter Vermeulen Museum elke dag geopend, behalve op zaterdag, van 1 tot 5. Dus je hoeft er ook niet voor 1 uur heen. Nou, dan ben je op de hoogte. Het volgende liedje is altijd een beetje stevig zo op de zondagochtend. Maar je wordt er ook wakker van en je denkt misschien wel, kom op, uit bed, we gaan wat doen vandaag. Spin Doctors en Two Princes op Haarlem 105.

Nou, ik hoop maar niet dat iedereen afgehaakt is. Dus ik weet niet, het heeft iets vrolijks en let's go. Nou, daar doen we het voor. In de Grote Houtstraat, daar heb je Galerie Art de Zout. En die hebben een nieuwe expositie en die heet Mellow Yellow. Gisteren is die geopend en vandaag kan je er ook heen. Mellow Yellow staat voor een ontspannen, lichte gemoedstoestand. Een moment van ademruimte in een tijd waarin alles sneller lijkt te moeten. Biedt Mellow Yellow een tegenbeweging. Een plek waar het tempo omlaag mag en waar kunst fungeert als rustpunt. De expositie brengt een veelzijdige selectie kunstenaars samen die elk op hun eigen wijze de kracht en subtiliteit van kleur, vorm en compositie verkennen. Van warm en uitbundig tot verstild en introspectief. De werken roepen associaties op met zomer, energie en vernieuwing en nodigen bezoekers uit om met een frisse blik te kijken. Er zijn heel veel verschillende deelnemers en die bieden weer heel ander werk. De feestelijke opening vindt plaats op zondag 16 augustus tussen 3 en 5. En dan kun je ook kennis maken met de kunstenaars. Dus je kan nu al naar binnen en het werk zien. Maar wil je ook nog de kunstenaars persoonlijk een keer ontmoeten, dan kan dat dus komende zondag 16 augustus. Het werk is te zien tot en met 18 oktober. En de galerie is geopend op zondag en zaterdag van 12 tot 5. Wil je dan volledig tot de rust komen, dan raad ik je nog een andere expositie aan. Dan moet je naar 37 pk. En daar in de benedenruimte, nou, als je enigszins overprikkeld bent, dan als je daarheen gaat en je gaat er gewoon even 5 minuutjes zitten, dan kom je volledig ontprikkeld weer uit die ruimte. Dan kun je ook het werk van andere kunstenaars zien en dan ben je helemaal zin. Dus loop je gewoon even heen en dan is ook heel leuk.

geschreven, maar 5 tot en met 8 september verandert de historische binnenstad van Haarlem opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van klassieke cinema. Tijdens de 2e editie van Haarlem Classic Film Festival presenteren Filmkoepel en Schuur een programma vol gerestaureerde filmklassiekers, bijzondere restauraties en unieke vertoningen. Dus ja, je kan wel denken, het duurt nog een maand. Maar ja, dan zijn die kaartjes van die ene film die jij misschien graag wil zien al weg. Een deel van de films zijn dus te zien op de Grote Markt. Zoals The General. En die wordt dan ook live begeleid door het Martin de Ruiter Trio. En Breakfast at Tiffany's, Some Like It Hot, Dead Poets Society en Hairspray. Maar daarnaast zijn er nog veel andere mooie films te zien. Maar dan moet je weer naar de bioscopen zelf. Dus die zijn te zien in Schuur en in de Filmkoepel. En als je dan op de website gaat kijken van hcff.nl. Dus dat is die Haarlem Classic Film Festival, hcff.nl. Dan vind je een heel overzicht van al die films die dan te zien zijn. En dan kun je dan ook meteen een kaartje reserveren. Nou, tot zover aandacht voor de films. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ga straks nog even een film bespreken die je kunt zien in de koepel. Ik ben er onlangs geweest. Speciaal voor vandaag moet ik natuurlijk niet vergeten dat het de moeite waard is. Dit is CeeLo Green en Bright Lights, Picker City.

CeeLo Green, Bright Light, Bigger City. Toch denken aan een liedje van Tol Hansen. Eens even kijken. Ja, film. Ik heb een film van de week gekeken. Een Franse film. En als ik nou zeg hoe die heet, moet je niet naar het voorstukje gaan kijken. Ken je dat? Dan heb je van die films, zeg je, oh, dat is leuk. Maar als je dan het voorstukje gaat kijken, dan heb je eigenlijk de hele film al gezien.

0: dan is de verrassing ervan af. En eigenlijk doet het de film geen goed, omdat er ook wat tragere stukken tussen zitten. Die passen bij het verhaal. Maar nou ja, dat vertelt misschien ook meer over mij. Als ik zo'n voorstukje zie. Het is een Franse film. Hij draait in de filmkoepel. 16:45 vandaag. C'était mieux demain. Het gaat, het verhaal is gewoon echt heel erg leuk. Het gaat over een doorsnee echtpaar in 1958. En hoe de wereld op dat moment is. Dus daar wordt ook even tijd aan besteed. Hoe de verhoudingen zijn, hoe de kinderen zijn. Hoe ze zich verhouden tot de buren. Hoe ze werken, hoe het huishouden gaat. En dat is een heel belangrijk gegeven. Want er gebeurt iets op een nacht. Waardoor ze, als ze wakker worden, worden ze wakker in 2025. 1958, 2025. En dan worden ze ook nog wakker in een hypermoderne woning. Niet hoe mijn woning eruit ziet, maar waar je bij kan voorstellen dat het bij veel mensen toch wel zo zou kunnen gaan. Al denk alleen maar aan de wasmachine, de afwasmachine, de oven, hoe de stofzuiger werkt, dat in je hoofd. En hoe ze dan een leven moeten opbouwen, maar toch eigenlijk ook weer heel graag terug willen naar hun gezin in 1958. En wat doe je dan met de kennis die je dan hebt opgedaan? Nou, en toch zit het allemaal in een komisch verhaal die ruim 100 minuten duurt. Maar niet naar het voorstukje kijken online. Gewoon niet doen, je niet toe laten verleiden, want dan heb je eigenlijk alle grapjes al gezien. C'était mieux demain. Vanaf vandaag, vandaag ook te zien in de filmkoepel 16:45. Dus als je denkt, ik moet de koelte een beetje in, kan ik je hem zeker aanhalen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Chef Special In Your Arms. Meer muziek van Nederlandse bodem, straks tussen 12 en 2. Luc Hasseman belt in het Nationaal Product zanger Bert Solo over zijn nieuwe single Vallen en Opstaan. In het tweede uur belt Luc met Mike Oskam. En deze zanger heeft het vrolijke lied Hoef Niet Te Weten uitgebracht. En verder loopt hij natuurlijk ook door de Sterren NL Top 25 lijst en heeft hij weer een dubbelspel. Luister je mee tussen 12 en 2 op radio en tv. Het Nationaal Product op Haarlem 105. Het weerbericht. Aanvankelijk is het in heel het land zonnig. De temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden bewolking toe. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en de minima liggen tussen de 12 en 18 graden. Morgen start bewolkt, met in het noorden ook kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. En met 20 tot 28 graden is het dan iets minder warm. En wat zal het dan heerlijk ruiken in het noorden als die regen gevallen is. Oh, morgen toch even naar het noorden. Ja, het zal wel moeten.

The Wolf en What Kind of Woman. En daarmee werd het 11:58. Zometeen aandacht voor de nieuwe tentoonstelling die te zien is in Verwij Museum Haarlem over het vroegere werk van de schilder Kees Verwij.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. In Groot Heilig Land kun je vanaf dit weekend naar een nieuwe tentoonstelling over het werk van Kees Verwij in het Verwij Museum Haarlem. Aan de telefoon Anne van Linden, directeur van het museum. Hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat we elkaar spreken. Bijna een jaar directeur. Hoe voelt dat nu?
1: Ja, ik ben al een beetje gewend. En wat ik zo leuk vond is toen ik begon afgelopen oktober... Dat het museum is natuurlijk een museum voor de geschiedenis van Haarlem en van de kunst, voor de kunst van Haarlem. Dat Kees Verwij natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is van ons museum. De Verwijzalen op de eerste verdieping. En dat iedereen die ik spreek ook altijd een persoonlijke herinnering heeft aan Kees Verwij. Hè, kunstenaars die zeggen... Ik heb hem zo vaak brieven geschreven of ik heb aangebeld om te vragen of ik of hij me advies wilde geven. En zo ben ik helemaal ook into Kees Verwij geraakt eigenlijk de laatste maanden.
0: Dus dat deed hij dan ook? Hij ging mensen dan ook op weg helpen?
1: Nou, dat is het lastige, want hij was best wel een bompot en op zichzelf.
0: Ja.
1: Dus hij deed dan vaak niet open of reageerde dan ook niet op die brieven. Dus, dus het is dus ook maar in de enkele gevallen dan mensen gelukt, kunstenaars gelukt om toch hem te spreken en binnen te komen. Ja, terwijl gelukkig zijn werk overal te zien was en hij op die manier wel heel veel mensen geïnspireerd heeft, ook zelf als kunstenaar.
0: Was je voordat je directeur werd ook bekend met zijn werk?
1: Ja, zeker. Ja, zijn werk zit in heel veel verschillende museumcollecties in Nederland. En ik werkte bij Singer Laren en daar was ook werk van hem in de collectie. En ook gewoon met het hele netwerk van kunstenaars in de 20e eeuw. Hij is een van de belangrijkste, bekendste schilders van de 20e eeuw voor Nederland. Hij heeft bijna de hele 20e eeuw geleefd, hè, van 1900... tot 1995. Dus hij heeft daarmee echt een hele belangrijke stempel gedrukt op de schilderkunst. En ik denk dat heel veel mensen een beeld hebben bij zijn expressieve en kleurrijke werk.
0: Ja, dat maakt het heel makkelijk dat hij uit 1900 komt. Want als je dan bij jullie rondloopt, weet je meteen hoe oud hij was. Je hoeft er niks bij op en af te delen. Dat is heel fijn dat je denkt, je was 36. Ja.
1: Ja, en dan zie je dus wat we laten zien nu in de tentoonstelling. En die hebben we dus niet voor niets een leven lang schilder genoemd. Wat hij dus bijvoorbeeld op zijn 74ste of op zijn 84ste nog aan grote doeken, monumentale doeken, heel expressief en kleurrijk schilderde. Ja, interessant om te zien. En je gaat echt door zijn hele leven heen in de nieuwe tentoonstelling. We hadden afgelopen maanden hebben we een aantal werken van hem moeten missen. Het is allemaal werk uit het nalatenschap van Kees Verwij, van de stichting Kees Verwij. En wij beheren dat als museum sinds 4 jaar. En afgelopen tijd is een groot aantal van die belangrijke schilderijen in Museum Valkenburg in Limburg helemaal geweest. En toen die werken weer terugkwamen... Hebben we gezegd van dan willen we ook een aantal van die topstukken weer laten zien. Maar ook weer op een nieuwe manier in onze vaste Verwijzalen zijn werk laten zien. Van vroeg tot laat. Dus je ziet hem echt als jonge schilder beginnen. Als leerling van Henri Boot. Hij probeerde al op zijn 16e daar binnen te komen bij Henri Boot. Ook notoire bekend dat hij eigen gereid was en op zichzelf. Dus hij had niet meteen succes om bij Boot als leerling aan de bak te komen. En hij heeft na de HBS nog een tijdje aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem gestudeerd. En daarna nog verder geleerd, maar toch uiteindelijk in 1923 bij Boot in de leer gekomen. En in de tentoonstelling laten we dus een aantal van die traditionele stillevens en landschappen zien... Waarin je echt ziet dat hij realistisch leert schilderen. Echt de fijne kneepjes van het vak leert. En dan geleidelijk aan zie je hem ook daar weer van loskomen. En geïnspireerd op de 80ers, op Breitner en Floris Verster weer anders gaan werken. En uiteindelijk zie je in de tentoonstelling ook dat hij ook zich door Franse en naoorlogse schilders laat inspireren. Er is een heel mooi schilderij wat ik zelf echt een verrassing vind. Ode aan Bonnard. 1984, dus kan je nagaan. Hij was 84 toen hij het schilderde. En dat is echt een lofzang op licht en kleur. Nou ja, alles wat hij deed. Het is bijna geen voorstelling meer, bijna abstract. Maar je ziet precies waar hij mee bezig is. Met gewoon de pure beeldelementen. Licht, kleur, dynamiek eigenlijk in een voorstelling. En heel bijzonder om te zien, heel mooi. Dus we laten eigenlijk echt alle gezichten van Verwij zien door de tijd heen.
0: En, ook en wat is dan het oudste werk wat er hangt?
1: Het oudste werk is uit de jaren 20. Een stilleven wat hij schildert. Dus echt in de leer bij Henry Boot. En dan zie je ook nog werken uit de jaren 30. Bijvoorbeeld het strand bij Zandvoort, heel bekend. Waar hij een beetje meer impressionistisch, bijna stippelend schildert. En dan ga je echt door de tijd heen. En dan zie je dat hij eigenlijk zijn eigen stijl ontwikkelt. Echt die expressieve bloktoetsen en kleuren. En ook af en toe weer eens dan gaat experimenteren met kubisme. Bijvoorbeeld een stilleven waar die echt bijna helemaal alleen maar abstract de herkenbare voorwerpen bijna gewoon helemaal tot vierkanten en cirkels abstraheert. Dus het is heel bijzonder. Je ziet hem eigenlijk in al zijn gezichten. En je ziet hem als schilder en je ziet hem als aquarellist. Dus een van die hele vroege werkjes is een aquarel die hij in Spaarndam maakt. En dat is ook in de jaren 20. En daar wordt hij door Henry Boot naartoe gestuurd. Want hij zegt dan van ja, je moet een beetje loskomen van je eigen elitaire achtergrond. Nou, hij kwam gewoon uit een cultureel milieu. Maar hij zei, je moet even een beetje terug naar het eenvoud van het leven. Ga eens daar naar Spaarndam toe. Ga eens daar op het platteland, hè, bij Haarlem. Kan je nagaan, dat is zo dichtbij. Ga daar eens gewoon naar de puurheid en het landschap schilderen. En dat soort dingetjes, dat zijn nu echt verrassingen in de tentoonstellingen, waarmee we nu dingen laten zien die wij in ieder geval nog nooit eerder in het museum van hem hebben laten zien. En dan zie je hem later zich echt ontwikkelen, ook als aquarellist. Prachtig werk van zijn moeders theetafel van begin jaren 50. Waarin hij ook nog heel precies en realistisch werkt. Maar waarin je al wel helemaal ziet van waar hij later naartoe gaat. In kleurgebruik en in toets in zijn latere atelierstukken. Dus ik vind het een hele rijke en verrassende tentoonstelling. Waarin je echt een breed beeld krijgt van Verwij en zijn ontwikkelingen en ook zijn inspiratiebronnen met die Bonnard als een verrassing.
0: Ja, en daar is nog meer te zien. Als je binnenkomt, zie je heel mooi aandacht voor naald en draad.
1: Zeker, zeker. We hebben in de tentoonstelling Houtveen van Borobudur tot Bavo een familietentoonstelling. Eigenlijk vier leden van één en dezelfde familie. Marja en Peter van Hout en Erik en Floris van der Veen. Zij hebben Indische roots en zij hebben zich alle vier in hun werk. Ze werken alle vier in heel andere media. De een werkt met twee werken met veel met borduurwerk. Ander schildert, een ander werkt met grafische technieken. En print. En ze hebben zich alle vier laten inspireren door hun moeder en grootmoeder uit Indië. Half Indisch, maar zij zijn allemaal natuurlijk in de jaren 50 gerepatrieerd naar Nederland. Dus de hele geschiedenis van die repatriëring en het moeten inburgeren, assimileren noemen ze dat zelf in Nederland. Dat zit helemaal verwerkt in hun werk. En dat is heel liefdevol en heel mooi.
0: En heel teer. Heel
1: generaties. Ja.
0: Prachtig.
1: En een hele, hele verrassende tentoonstelling in onze galerij en kabinet. En de andere tentoonstelling die we hebben is Living Mesh. Dat gaat over de erfenis van Carl Linnaeus. De Zweedse botanist die in de 18e eeuw... In de buurt van Haarlem, hè, in Heemstede, op buitenplaats De Hartenkamp, heeft gewerkt. En daar heel baanbrekend werk heeft gericht. Want hij heeft daar de basis gelegd voor de hedendaagse taxonomie. Dus hoe wij in het Latijn planten en dieren benoemen. In tweeledige namen. En dat stimuleert heel erg internationaal gezien dat we met z'n allen weten waar we het over hebben. Een eikenboom of een bepaald dier. Daarin is hij heel erg invloedrijk geweest. Maar een aantal hedendaagse kunstenaars kijken ook op een andere manier naar van ja, zijn rationalistische visie van de natuur ordenen en systematisch indelen is enerzijds heel belangrijk. Maar aan de andere kant zouden we ook wat meer, misschien nu is het des te belangrijker om te kijken naar hoe de mens en de natuur zich tot elkaar verhouden. En eigenlijk één groot netwerk zijn dat met elkaar in verbinding staat. En is het misschien nog zo dat we de mens nog wat boven de natuur plaatsen? Laten we dat wat meer als gelijk benaderen, beschouwen. En deze kunstenaars zijn allemaal op een hele mooie en ook op hele diverse manier bezig met te kijken naar planten en dieren. Hoe die bijvoorbeeld ook weer planten gebruikt werden in Suriname. Binnen de inheemse bevolking vanwege hun geneeskrachtige werking. En die stappen dus weer een beetje af van de rationele benadering van Linnaeus.
0: Een stukje gedachtegoed ook, waar ze afstand van nemen. Ja. Ja. Anne, dankjewel. Ja. Ik denk, er valt genoeg te zien en te beleven. Vandaag kunnen we terecht. En ontzettend veel plezier met de huidige tentoonstellingen.
1: Ja, vanaf 12 uur zijn we open. Dus kom allemaal. En de tentoonstellingen lopen nog tot het najaar. Dus zeker tot 25 oktober. Houtveen tot 1 november, Living Mesh, Linnaeus tentoonstelling. En de verwijzalen zijn nog open tot begin volgend jaar.
0: Dankjewel.
1: En dan wisselen we die weer, want Verwij is altijd te zien in het Verwijmuseum Haarlem.
0: Heel goed. Dankjewel. Hele fijne zondag nog.
1: Joe, dankjewel. Graag gedaan.
0: Jorde Anne van Linden, directeur Verwijmuseum Haarlem, over de tentoonstellingen die op dit moment te zien zijn. Onder andere een leven lang schilder over het werk van Kees Verwij.

Genoot en Man Eater. Ik had nog zoveel te bespreken, maar we moeten het een beetje afronden. Want Luc Hasselman staat al klaar voor zometeen 2 uur lang muziek van Nederlandse bodem. En dat wordt voor de interviews en de laatste liedjes komen voorbij. En misschien ook nog wel een gouden ouwe en natuurlijk het dubbelspel. Dus genoeg te doen en te luisteren. Volgende week zondag dan zijn we er weer met Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

0: la.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan de boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, ik wil Ellen Stamer even bedanken voor het Niet Thuis Magazine. We gaan aan de slag met het Nationaal Product.
4: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 uur op Haarlem 105.
5: Oké,

heerlijk plaatje. De nieuwste plaat van Joey Nicolai is dit. En Tinto de Verano. Goedemiddag. Ja, we gaan aan de slag. Twee uurtjes lang het Nationaal Product op de radio. En dat zijn de plaatjes natuurlijk van eigen bodem. Ja, dat kan Nederlandstalig zijn. Maar dat kan ook heel goed zijn dat er ook een Engelstalig nummer zit. Ja, als het maar gemaakt is in Nederland. Een bijzondere week natuurlijk deze week. Want ja, we hebben het allemaal doorgekregen. Journey Kaagman is overleden. En ja, ze is tenslotte 79 jaar geworden. En ze is eind juli al overleden. Het is nu pas bekendgemaakt. Ze is in besloten kring begraven. En ze was 22 jaar toen ze bij de band Earth and Fire aanschoof. En vervolgens haar hit maakte The Weeknd. En dat was natuurlijk het plaatje uit 1979. En ik denk, nou, die pakken we in elk geval mee in de uitzending. Hier is Journey Kaagman in de tijd van Earth and Fire.

Ja, van een hele tijd geleden natuurlijk. Hè. Earth and Fire. En dit was The Weeknd met Johnny Kaagman. Helaas, ontvallen. Ja, jongens, we hebben veel muziek klaarstaan. En ik doe een beetje om en om. Een beetje de nieuwe en de oudjes. En ik probeer ook nog een dubbelspel ertussendoor te doen. En we hebben natuurlijk nog twee gasten waarmee ik ga bellen straks. Mike Oskamp, die is een van de twee gasten waarmee ik ga bellen. En Bert Solo, dat wordt de eerste gast straks zo rond 12:30, denk ik, dat ik met hem contact heb. Robert van Hemert, hij heeft een nieuwe plaat uitgemaakt. En het heet De Zandloper.

Lekker plaatje, toch? Robert van Emert, zijn allernieuwste zandloopster. Je luistert naar het Nationaal Product. We doen het op zondag altijd om de week. De ene week Jan Gaus en de andere week mag ik het doen. En vandaag is dus de beurt aan mij. En ik probeer een beetje de Haarlemse muziek er ook in mee te nemen. Alan Clark, ja. Is het nou een Haarlemmer? Woont hij nou in Zandvoort? Is het de regio? Of ik zie hem ook heel vaak in Amsterdam. Ik weet niet precies waar hij woont. Ik weet wel dat hij lekkere muziek maakt. En dit is er één van. The Foxy Lady.

Jeroen Weerdenburg heette deze man. Hij is recent nog bij ons in de studio geweest hier tijdens het Nationaal Product. Om natuurlijk aandacht te vragen voor zijn plaatje. Jij bent een kanjer. Ik had het net over een dubbelspel. Ik heb een uitzonderlijke gevonden dit keer. Ik wou dat ik jou was. Wie kent die titel niet? Dat is natuurlijk het nummer van Veldhuis en Kemper. Maar Vrouwtje, die heeft het ook uitgebracht. En het een hele andere strekking van het nummer. Maar als dubbelspel dus twee keer. Ik wou dat ik jou was. Jou was.

In het dubbelspel hoorde je Ik wou dat ik jou was. De eerste versie van Vrouwtje en de tweede versie van Veldhuis en Kemper. Ik kreeg een porretje binnen van Jacques Herp. En dan zou je zeggen, Jacques Herp, doet hij nog wat? Ja, die doet zeker nog wat. Die heeft een heel nieuw album uitgebracht. Mijn leven vol liedjes. En hij was thuis aan het zoeken op zijn harde schijf. Kwam hij een nummer tegen, Tommy, wat hij ooit heeft gemaakt samen met Pierre Cartner. En dat staat ook op hetzelfde nieuwe album.

bijzondere ouderwetse opname van vader Abraham, Pierre Gardner, samen met Jacques Herp, ooit opgenomen om uit te brengen in de tijd dat ook Pierre er gewoon nog was. Maar Jacques Herp, nu een nieuw album uit, Mijn Leven, vol liedjes, en daar staat dit nummer op. Dit gaat natuurlijk over een huisdier, en toen dacht ik in één keer, toen ik het hoorde, dacht ik, oh, drukwerk, ik heb ooit een plaatje gemaakt over een huisdier. Het laatste eerbewijs.

Als ik nou weer denk aan die vele malen dat ik je wel kon schieten, omdat je weer zo nodig uit moest. Of ik moest vreten voor je halen. Maar nou je er niet meer bent, valt er een gat. En ze zeggen meteen een nieuwe kopen. Dan ben je er het snelst weer overheen. Dat soort lui zou dus op moeten knopen.

Ik laat je nu nou maar alleen. Ik moet vanmiddag toch weer aan de slag. Voor het laatste eerbewijs aan Jontje

0: Harry Slingers en zijn formatie Drukwerk en het laatste eerbewijs. Ja, eigenlijk een verdrietig liedje. Maar gelukkig maken we daar ook weer positieve liedjes tegenover. Want ik heb hem momenteel aan de lijn. Bert Solo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want zo is het natuurlijk eigenlijk. Is dit een beetje de strekking van jouw liedje ook, hè?
1: Dat klopt.
0: Vallen en opstaan.
1: Ja, klopt. Uit de ellende van het leven waar je toch eigenlijk altijd weer door moet gaan, bladzijde om en ga door, hè?
0: Ja. Het klinkt wel heel makkelijk zoals jij dat ook bezingt in je liedje, moet ik zeggen.
1: Dat is het ook, hoor.
0: Ja.
1: Ik hoop wel dat het gewoon voor een heleboel mensen, iedereen die heeft er wel mee te maken met teleurstellingen en tegenslagen.
0: Ja.
1: Dat je gewoon wel probeer weer moed te verzamelen en ga door, want... Er is wel veel wat moois in de wereld te beleven, ondanks alle ellende, zeg maar. Wat ik ook wel eens zeg van, het leven kan een feestje zijn, je moet wel zelf de slingers ophangen.
0: Ja, dat is een bekende uitspraak ook, hè?
1: Ja.
0: Hey, Bert, jij raakte in aanraking met je buurman, Benny, en die ging schrijven heen. Zo is het eigenlijk gebeurd, hè?
1: Ja. Die heeft een leuke softwareprogramma op zijn pc staan. En die gaat lekker vreubelen. En wat begon een paar jaar geleden als hobbywerk. En tracks die ik eigenlijk niet of nauwelijks iets zeide, zeg maar. Komt in één keer met nummers op de prop. En denk zo, hier kan ik wel wat mee. Ja, en dan wordt het in de studio verder uitgewerkt. Ja.
0: En hoe ziet een optreden er van Bert Solo uit dan? Want dit is allemaal gedigitaliseerd, begrijp ik hieruit.
1: Een optreden, dat is, ik heb een analoge mengtafel. Ik ga veelal met geluidsmensen op pad. Ik heb meer dan 120 boekingen. Daar komen steeds meer verzorgingstehuizen bij, waar ik dan alleen doe met een bluetooth speaker, met een eenvoudige geluidsset. Een optreden is vanaf jaren 70 tot nummers van nu, die nu in de top 40 staan. Dat is vaak ook avondvullend programma's, 4 uur lang. Dus 4 keer 40 minuten, zoiets.
0: Zo, ja. Dat zijn best lange avonden dan ook.
1: Dat zijn lange avonden.
0: Ja.
1: En ik verbaas mij erover dat ik dat... ik ben 50 plus, dat het allemaal... dat ik dat volhou en dat mijn stem het volhou. Maar goed, ik krijg een ontzettend veel positieve energie van de mensen uit de zaal. Van het feestje, wat dan eigenlijk elk optreden wel weer een feestje wordt, zeg maar.
0: Dat is het belangrijkste natuurlijk. Bert Solo, ik heb je eerder in de uitzending gehad. Alleen weet ik niet of ik je toen ook gevraagd heb of er ook een Bert met een band is. Omdat jij Bert Solo heet.
1: Ja, dat is wel een goeie. Mijn naam is Bert Sturing en ik was van plan om een website te bouwen van Bert Solo en een Bert Band.
0: Ja.
1: En ik heb toen in die tijd wel ook, ik speelde toen ook in een coverband, Switch. En ook redelijk succesvolle band. Maar als je Bert Band boekt en je leest dat verkeerd, staat er ook Bert Band.
0: Ja, dan heb je toch weer je solo optredens, ja.
1: Ja, Bert Band en Bert Solo, wat is het verschil?
0: ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Hey, Bert, dit is weer een nieuwe plaat van je uit. Je hebt het net over je optredens met een avondvullend programma waarbij ook de hits voorbij komen. Wil dat zeggen dat je bij je eigen optredens je eigen nummers niet zo vaak doet?
1: Ja hoor, in het begin, sinds ik de buurman goed bezig is, zeg maar, ben ik super trots op het product wat is ontstaan. Het kost een paar cent allemaal, maar ik ben er super trots op en ik ben blij dat het ook echt mijn eigen nummers zijn. Want daarvoor deed ik nog wel eens een keer een cover in een ander jasje, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dit zijn mijn eigen nummers en daar ben ik wel blij mee en die ga ik ook zeker... Ik was even wennen in het begin, want ze zitten aan te kijken, want dit ken ik niet, weet je wel. Maar ik word, doordat ik best wel bekend ben hier in de regio, best wel veel dat mensen zeggen, zo, we willen wel heel graag naar jouw eigen liedjes luisteren, zeg maar. En ook daar krijg ik weer de complimenten van. En zing ik ze vol trots en bravoer mijn eigen tracks, dus ja.
0: We gaan hem laten luisteren aan de luisteraars. Het is een nederpopnummer geworden. Hè? Het is vrolijk, het is dansbaar en het heet Vallen en Opstaan. Bert, bedankt voor je tijd eventjes.
1: En jij bedankt voor de kans hè, die ik bij jou krijg. Hartstikke mooi.
0: Hartstikke welkom.
1: Dankjewel, jongen.
0: Doei.

0: De allerlaatste van Glennis Grace. En ze is momenteel weer bezig met een heel groot concert. Ik ga je daarvan op de hoogte houden. Dat garandeer ik je.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2. Op Haarlem 105.

Het lijkt alsof deze zomer allerlei liedjes over drank uitgebracht worden. Echt heel veel. Bier en wijn. Ja, natuurlijk. Ruudje Kot. Iedereen die herkende haar wel. Gisteren heb ik hem al een keer gedraaid, maar ik pak hem vandaag nog een keertje mee. Dan heb ik het over Elske de Wal. Die heeft een nieuw nummer uit. Die heeft natuurlijk toch even een jaar lang in een zieke traject gezeten. Maar eindelijk is ze nu weer aan de slag. Hier is Whatever.

De nieuwe plaat van Elske de Bal. Whatever heet het nummer. Ik kwam hem eigenlijk door mail van. Op het moment dat je een keer in Facebook een paar Nederlandstalige artiesten aanklikt. Dan word je daarna volgegooid met allerlei andere artiesten. Die voor mij nog onbekend waren. Maar videoclipjes maken in Amsterdam. En dan denk ik, ja, ik zou jou toch ergens hebben moeten kunnen zien of zo met een optreden. Hij is best leuk. Kisby heet hij.

Crosby heet de man. En ik moet je zeggen, ja, ik heb het natuurlijk over videoclipjes uit Amsterdam, maar dat telt bij een ander nummer. Maar dit vond ik een nog mooier nummer van hem. Dus vandaar. We hebben er nog eentje te gaan voordat we gaan schakelen met het NOS-journaal in Hilversum. Dat doen we met de Puma's. Op jou heb ik gewacht.

0: wacht op jou.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn staat tussen Breesanddijk en Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Ja, wel. Goedemiddag. We gaan aan de slag met het tweede uurtje voor het Nationaal Product.
5: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Batiata Belango van... nou? Daar ben ik zijn naam ook nog kwijt. Dat is in één keer staat er... Hoe heet hij nou? Hè? Nou jongens, dat is toch ook wat. Ik weet wel wie het is. Natuurlijk weet ik wie het is. Django Wagner, hè? Dat je er niet op kan komen. Wat stom, zeg.

onze eigen halen vandaan natuurlijk, hè. Jacqueline Govaerts hoorde je met Old Records. Een oude plaatje van haar in het systeem. We hebben de oude plaatjes, maar we hebben ook de nieuwe plaatjes. Zo hebben we bijvoorbeeld de allernieuwste van Yves Berensen.

0: Ja, Yves Beerense. En misschien is het tijd, de hoogste tijd. Enfin, het mag duidelijk zijn, hij is er klaar mee, die Yves Beerense.
1: Hey, dit is Lakshmi en dit is Luc Hasselman op Haarderman

0: man uit als eigen Haarlem, hè. Chef Special was dat. En ja, het gebeurt niet heel vaak, maar het is nu dus wel aan de hand, hoor ik blijkbaar. Mike Hoskamp heb ik aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, want Mike, het gebeurt niet zo vaak dat ik nog sneller ben dan dat jij hem hebt uitgebracht. Dat is een uniek momentje, denk ik nu.
1: Nee, dat klopt. Nee, stond ik de release op en door de omstandigheden dat het een weekje verlaat.
0: Oké.
1: Nu komt hij vrijdag uit. Dus je bent...
0: Ik heb een hele slechte lijn met je. Ben je er nog?
1: Ja, hoor je me?
0: Ja, maar af en toe val je weg. Dus ik weet niet precies waar je staat. Misschien iets meer bij een raam gaan staan of zo?
1: Ja, ik sta buiten. Dus, ja, ik zit wel op...
0: Ja, af en toe dan valt de verbinding weg. Maar we gaan het gewoon proberen, Mike. Mike Hoskamp, die heb ik aan de lijn. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En nou, dit is al een... ja, wat is het? De 8e, de 9e? Ik ga jou opnieuw bellen, Mike, want ik hoor je niet goed. Ik bel je opnieuw, ik doe eventjes een plaatje tussendoor. Ja, dat zeg ik. We gaan hem even opnieuw bellen, want dit is niet de goede verbinding. We moeten even een plaatje klaarzetten en dat wordt er een eentje van Velsen, denk ik. En die komt uit onze eigen buurt, hè.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Van Velzen was dat, ja. De opposite lover. Ja, als er technisch iets misgaat, dan wil ik bij mij nog wel een beetje in de stress raken. Want dan heb ik allemaal knopjes. Veel te veel knopjes en te veel dingen tegelijk. En dan wil het net niet werken. Ik ga het natuurlijk proberen Mike straks opnieuw te pakken te krijgen. Want de verbinding was dusdanig dat we geen echt goed gesprek konden voeren. In de tussentijd pak ik die laatste plaat mee van Jesse de Koning. Ook hij hebben we natuurlijk al eens een keer eerder in de uitzending gehad tijdens het Nationaal Product. Hier is Tante Roos.

Dolly Dots en een oudje natuurlijk. Love Me Just A Little Bit More. We zitten in afwachting eigenlijk dat Mike Oskam niet meer zijn antwoordapparaat doorschakelt, maar gewoon de horen opneemt. Dus waarschijnlijk gaat het niet lukken om toch Mike nog in het komend half uurtje in de uitzending te krijgen. We gaan het in elk geval wel proberen natuurlijk. Hè. Soms denk ik bij

herkende hem natuurlijk, hè. De seniorenstem van Hazes. André Hazes, senior. En uit mijn bol, een nummer wat natuurlijk daarna ook door Chris Cross Amsterdam in een heel ander jasje is gegoten. Maar ook wel een lekker nummer. Goed, Jesse Fields, jongen. We hebben er een keer eerder in de uitzending gehad. En we draaien hem nog maar eens een keertje. Doen we het vaker? Een lekker plaatje.

Jessie Fields heet deze dame. Een enthousiast liedje, een uptempo nummer. En ik moet heel eerlijk bekennen, er zijn veel dames die uptempo nummers zingen. Wat denk je onder andere van Samantha Steenwijk? Die kan ook knallen, hoor.

Nieuwste liedje van Samantha Steenwijk was dat. En je weet niet wat je mist. Ja, dames, die hebben het druk in de muziek. Want wat denk je van Monique Smit? Die heeft ook geen thuiskomen. Die is alleen maar aan het werk. Alleen maar aan het werk.

Een en al vrolijkheid in dit nummer, dat mag duidelijk zijn. Monique Smit was dat en voorlopig niet naar huis. André Hazes die heeft een hele tijd geleden al een keer een plaatje gemaakt samen met Mart Hoogkamer. En dan heb ik het niet over de senior versie natuurlijk, maar over Hazes junior. En dit leek me wel leuk om die nog eens een keertje op te pakken. Zij is van mij.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Marcel van Sas was dat. En gasgever, ja, zijn plaatje is een uptempo nummer, dat mag duidelijk zijn. Over uptempo nummers gesproken, er zijn natuurlijk momenteel twee plaatjes die als een dolle gaan in uitgaans leven. Dan praten we natuurlijk over het plaatje van Justin de Wild met Cheerio. En ook dat nummer van Ruben... Nee, Arthur. Arthur, hoe heet hij nou? Spoele zomernachten. Die gaat ook als een dolle momenteel. Maar ik pak toch nog eventjes die oude mee, die Cheerio. Hij kan er nog net tussendoor. Ik heb nog een kleine 10 minuten te gaan. Ik denk, plaatje of 3, dan moet deze nog net even tussen passen. Niet?

0: Hij komt al dansend de studio binnen. Ja, dit is Barry's muziek natuurlijk. Dat is gewoon absoluut waar. Ik denk jij zit op Dance Valley.
1: Nee, hij is niks voor mij. Dutch Valley. Nou, zin in de zomerfest is natuurlijk vandaag. Hè, in onze eigen... Spaarne... Velsen Zuid is dat geloof ik.
0: Is dat nu?
1: Als goed is dat vandaag. Want gisteren was Dance Valley. En normaal gesproken ben ik er elk jaar bij. Maar dit jaar is het even anders gelopen.
0: Ja,
1: maar nu mag ik heerlijk genieten van jouw programma. Je bent bijna klaar, hè, geloof ik?
0: Ja, ik ben bijna klaar. Jij wil erin zeker?
1: Nee. Ik kom gewoon even meezingen en je gooit de mic open. En dan...
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig of je dan ook kan meezingen met je nieuwe van Sylvia Romy.
1: Oeh.
0: Ja, daar was ik wel bang voor.

0: aan begonnen. Vanwege dat was ik er maar nooit. Was ik er maar nooit aan begonnen.
1: Prima Donna. En Sylvia Romy. Ook deze week net uitgekomen, nieuw plaatje. Een beetje veel zigeunermuziek zit er vandaag in één keer in het programma. Laten we nog eventjes iets heel anders pakken. Hier is Kimberly Fransen met een hele mooie rustige ballad.

0: prachtige mooie stemgeluid. Van Kimberly Fransen.
1: Ja.
0: Een mooi nummer. Ik kijk eventjes met je de programmering vooruit. Wat gebeurt er dan weer op deze zondag? Nou, we gaan straks eventjes een paar uurtjes non-stoppen. Maar daarna krijgen we natuurlijk het beste van Haarlem 105. Dat is een compilatieprogramma van nieuwsitems die voorbij zijn gekomen. Dan vanavond krijgen we natuurlijk van Hot naar Herco. Dat is tussen 6 en 8 uur hier op de zender. Daarna gaat Wietke vrolijke muziek draaien met Wietke op zondag. Ze gaat ook eventjes kijken naar het gesprek met de sterrenkijker, heb ik begrepen. En natuurlijk altijd de digitale zaken zit bij haar ook in het programma. Tussen 8 en 10 uur gewoon lekker luisteren. En dan Harry Schoonewelle met Yes or No. Tussen 10 en 11 uur vanavond op de zender. En dan tussen 11 en 12. Natuurlijk het 105 nieuws. Goed, ik sluit af met een plaatje van De Dijk. En ik bedank jullie hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je het gezellig vond. En tot de volgende keer. Bedankt, hè. Doei.

0: 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot... waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie... en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden... en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee mooiste momenten van de afgelopen week radio hier bij 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Mika maakt het weekend. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Met Mika Hoppenbrouwers hier op de radio te horen bij 105. Vliegt journalistiekstudenten in Utrecht Tisa Smet in haar pen voor de wekelijkse column De Muggenbult. Ze stelt onderwerpen centraal die haar blijven jeuken. En nadat je haar column hebt gehoord, blijven die onderwerpen ook jeuken bij jou. Zo ging het afgelopen vrijdag over kapitalisme dat drijft op exploitatie. Want hoe oprecht is een aanbeveling eigenlijk nog als er overduidelijk een kortingscode onder staat?
1: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de target. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn, zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden. Hun gezicht, hun relatie, hun vakantie, hun onzekerheden, ochtendkoffie, verdriet. Alles wordt content. Alles wordt verhandelbaar. En misschien klinkt dit als iemand die oud begint te worden, zo'n persoon die roept dat vroeger alles beter was. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets anders is. Ik mis gewoon dingen die echt zijn. Een aanbeveling van een vriend omdat hij ergens enthousiast over is. Een foto die niet eerst door 3 filters is gegaan. Een festival waar iemand het naar zijn zin heeft zonder dat daar direct een kortingscode onder staat. Gewoon een mens die iets deelt omdat hij het wil delen. Maar stiekem weet ik zelf ook wel dat ik dat op Instagram niet ga vinden.

0: bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het klassieke muziek- en jazzfestival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Zakelijk directeur van het festival Christel Gouwenleeuw vertelde er vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: Klaterklanken Festival is weer volgend weekend bij Elswoud. En aan de telefoon hebben we Christel Gouwenleeuw, Klaterklanken zakelijk directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is er allemaal te doen en te zien?
2: Ja, nou, het is 2 dagen, dus zaterdag 18 en zondag 19 juli, op Elswoud dus. Het is klassieke muziek, en dan in hele brede zin, dus ook jazz, ook meer wereldmuziek, zeg maar. Voor iedereen toegankelijk. Dus wij zeggen altijd, het festival is voor iedereen die alles of niets heeft met klassieke muziek. We organiseren het hart van het festival zijn de concertwandelingen. Dus je maakt een wandeling over Elswoud. Langs mini-concerts, kleine, korte concertjes. Heel gevarieerd programma. Dus er zijn strijkers, er zijn blazers. Zangeres, een prachtige zangeres, Rosa Herwig met haar broer is er. Die echt van Beatles tot Bach, zeg maar, een repertoire zingt. Een jazz-gitarist met een violist. Het zijn allemaal jonge muzici. Zijn allemaal een aantal jaar afgestudeerd en super getalenteerd. Dus echt heel hoge kwaliteit.
1: Ja, want hoe kom je aan die mensen, zeg maar?
2: Ja, we hebben een artistiek directeur ook. Dat is Itzke Bakker en die heeft een groot netwerk. Die kent gewoon die mensen. Die heeft contacten met de conservatoria en ja, met alle programmeurs in het veld, zeg maar. Dus die kent de mensen goed. Ik ben zelf meer van de organisatie, zeg maar. Dus zij doet echt het programma. Op zondag, dus op zaterdag, hebben we vooral de wandelingen. Het zijn er 12 per dag. Tussen 10 en 4 is elk half uur start een wandeling. En op zondag hebben we ook een uitgebreid familieprogramma. Ook ontzettend leuk. Met Ton Meijer is er weer met 5 muzici. Hij is eerder geweest. Hij heeft B. Mozart gedaan, B. Bach. En nu doet hij een nieuw voorstelling, B. Opera. Hij is ook echt, ja, hij kan echt iedereen enthousiast maken voor opera. Dat is heel leuk.
1: Oh, maar is dat dan een theater of zo gecombineerd?
2: Ja, dat is een theatermuziekvoorstelling, zeg maar. Hij is acteur en neemt 5 muzici mee. En zij vertelt een verhaal en speelt een voorstelling samen met de muzici eigenlijk. En ook de kinderen worden soms uitgenodigd op het toneel om mee te spelen. Super interactief. Echt
1: geinig.
2: Heel leuk. Kan ik echt iedereen aanraden voor jong en oud. Hartstikke leuk. Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met een Zandvoortpas, Haarlempas mogen ook gratis naar deze voorstelling. Het is om 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoe, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk. Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend 2 peutervoorstellingen, peuterconcert. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor Klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen staat een grote stretch tent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. nou, te veel om op te noemen. Ja. Het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben. En,
1: ja. Voor jongen, voor jongen, voor iedereen. Jongen eigenlijk voor jongen oud, ja.
2: Nee, en ja, ja, nou ja, het leuke is, het, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar die, ja, die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten, het is ook heel dichtbij, dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en ja, de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
1: Ja, direct, ja.
2: En heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar
1: nee.
2: Ja, het is allemaal heel dichtbij. Dus ja, dat maakt het denk ik ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het Openluchtfestival Klaterklanken.
2: Ja, kaarten, www.klaterklanken.nl en meer informatie.
1: Chris,
2: nog nalezen.
1: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag. Joe.
2: Jij ook. Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is komkommertijd. Is er dan niks nieuws onder de zon? Je hoort het zo.

Op de website van Eva Cassidy valt te lezen dat fans ervan houden om te vertellen over de eerste keer dat ze haar stem hoorden. Het was bijvoorbeeld op de radio in de auto, zeggen ze bijvoorbeeld, en ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik moest de auto aan de kant zetten om te luisteren. Vaak is het haar versie van Fields of Gold waar mensen door geraakt worden door de tekst. En minder dan het origineel van Sting. Cassidy's versie is ietsje trager, breekbaarder, melodieuzer. Haar zachte stem, het arrangement van muziekinstrumenten, maar het is vooral ook hoe ze het zingt. Fields of Gold was de eerste opname van Eva Cassidy die veel werd gedraaid op de radio. Het platenlabel stuurde een glimmende gouden cd naar de radiostations, vergezeld van marketingmateriaal met de slogan: je zult de eerste keer dat je Eva Cassidy hoorde nooit vergeten. Nou, voor mij was dat niet anders. Ik hoorde deze versie voor het eerst toen ik in Noord-Italië was op een soort trainingscentrum vlak boven het Gardameer. En ja, ik deed mee, het zal je misschien verbazen, aan een yogasessie. En op het einde daarvan hoefde je alleen nog maar te ontspannen en naar je ademhaling te luisteren. En toen stond deze plaat op. Nou, dat kwam keihard binnen. En ja, voor de meeste mensen is die eerste keer dat ze Eva Cassidy horen al jaren na haar dood. Want ze is helaas veel te jong gestorven aan de gevolgen van een melanoom. En zelfs in haar geboortestad Washington was Eva spijtig genoeg onbekend, zegt Eric Brace van de Washington Post later. De Eva Cassidy Band die trad meestal gewoon door de week ergens op. En als ze alleen optrad, dan was dat bijvoorbeeld in een restaurant, gewoon ter vermaak van de gasten die daar zaten te eten. Dus ja, dat is misschien is het pijnlijk. Of ik wilde het eigenlijk anders zeggen. Want de tekst: you remember me when the west wind moves upon the fields of barley. Of will you stay with me, will you be my love among the fields of barley. Prachtige tekst van Sting. Ja, en is het dan niet juist heel wrang dat Eva Cassidy zo beroemd is geworden na haar dood? Of is dit heel, heel, heel erg mooi? You'll Remember Me zingt ze niet voor niets. Ja, welkom bij de 73ste van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek gaat over de uitdrukking: het is komkommertijd. Ja, en niemand minder dan Remco, die kwam met deze uitdrukking. En ik heb voor hem uitgezocht, dat doe ik natuurlijk graag, waar het vandaan komt. En daar ga ik je zo dadelijk meer over vertellen. En het thema van het muzikale drieluik is bouwen, huis of hotel. Dat lijkt me niet zo moeilijk om daar een mooi plaatje bij te verzinnen. Dus kom erop met die inzendingen. Misschien kunnen we het record van vorige week nog verbreken. En na het nieuws, ja, dan ga ik in gesprek met Erik Smit. Hij is buurtbeweegcoach. En hij weet van alles over sport, over bewegen, over vitaliteit. Ja, en hij koppelt dat gewoon aan het 150-jarige bestaan van IJmuiden. Hoe kan dat nou? Nou, dat komt hij hier straks in de studio vertellen. Maar dat is na het nieuws van, dat is na het nieuws van 7 uur. Dus eerst lekker een plaatje en dan zo dadelijk de bespreekwoordenbriek. Dit is Mwaki.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. Ja, en deze keer had ik een appje ontvangen van Remco. En die vroeg over, kun je eens uitzoeken wat het is komkommertijd, wat dat betekent. Althans, dat wist hij wel, maar vooral waar het vandaan komt. Nou, dankjewel Remco voor deze leuke zomerse inzending, want dat hoort er absoluut bij. En dat zoek ik natuurlijk graag voor je uit. Tijdens komkommertijd is het leven gezapiger. Er is weinig nieuws en in veel sectoren weinig handel of bedrijvigheid. Je hoort en leest dit woord tegenwoordig vooral in de media, in de kranten, op het internet en dat soort dingen. En die hebben ook een beetje last ervan dat er weinig nieuws is, denken ze. Maar tegenwoordig is alles nieuws, dus is er weinig komkommertijd. En er zou dan ook plek zijn voor wat andere nieuwsberichten die minder nieuwswaarde hebben. En bijvoorbeeld op meer achtergrond of gewoon leuke dingetjes. Komkommertijd. Waar komt het vandaan? Ja, sorry Remco, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Volgens sommige bronnen is het een leenvertaling van het Engelse cucumber time. Die term die werd vroeger in de zomermaanden door de kleermakers gebruikt. En in het komkommerseizoen waren de rijke mensen namelijk naar hun zomerverblijven vertrokken en was er dus weinig te doen voor de kleermakers. Later werd cucumber time in het Engels dan ook vervangen voor Taylor's Holiday. Maar ja, dat is ook alweer ouderwets en dat is ook niet meer in gebruik. Want daar gaat het tegenwoordig over het silly season. Het seizoen voor de rare nieuwtjes bij gebrek aan echt nieuws. Maar ja, omdat cucumber time nooit echt algemeen in gebruik is het geweest, is het volgens etymologen helemaal niet zo duidelijk dat, of is het waarschijnlijker, dat het Nederlandse komkommertijd is gevormd naar het Duitse sauergurkenzeit. Zo, dat is een lang woord. Een woord uit de 18e eeuw. De zomer was de tijd waarin komkommers werden geoogst en de tijd waarin er weinig gebeurde. En daardoor ging men komkommertijd associëren met diezelfde gezapigheid. Leuk hè? Zonder groot nieuws en belangrijke activiteiten. En de oudste vindplaats van komkommertijd in het Nederlands dateert uit 1787. Lekker oud hè? En we hebben dat in allerlei landen hoor, varianten. Wat dacht je van Noors en het Deens, augurkentijd. Pools, seizoen ogorkowi, komkommerseizoen. In het Est, hapkoerk, huak. Of in het Hongaars, uber, kaas, seizoen. En in het Tsjechos, okukurva, sezona. Nou, die hoef ik niet eens te vertalen, die snap ik zo. Terwijl ik echt helemaal niks van het Tsjechisch begrijp. Dus andere namen? Je hebt het La Morte Saison in het Frans, het dode seizoen, of de Dull Season. De Big Gooseberry Time, het kruisbessen seizoen in het Amerikaans. En het zweten Nije Storka, de nieuwsdroogte. Allemaal dus verwijzend naar dat er weinig nieuws is. Of dat soort dingen. Leuk hè? Dus Remco, ondanks dat ik je niet kan uitleggen waar het precies vandaan komt, ja, wijzen alle theorieën en alle verschillende talen toch wel in diezelfde richting. En dat vind ik ook prachtig dat het daar vandaan komt. En welk liedje heb ik erbij verzonnen? Ja, ik had dus gedacht om dan Sign of the Times van Prince te draaien. Maar ja, ook daar, ik zat nog even te appen met Remco. Zei hij, ja maar 1999 van Prince, dat gaat toch ook over tijd? Nou, dan draai ik die toch. Dank je, Remco.

En dat was de bespreekwoorden rubriek deze week. Dank je Remco voor je leuke aanvraag. En volgende week een nieuwe. En in principe gaat dat over Oost-Indisch doof zijn. Dit is de Purple Disco Machine.

Het thema van het muzikale drieluik is bouwen, huis of hotel. Weet je daar een plaat over? Laat het me weten. Dit is Draglock Women. Oh my God, you're...

Jongen, wat is dat toch een briljante mix van Too Many DJs. Destiny's Child en Dreadlock Holiday van 10cc. Oh, heerlijk om deze een keer zo op de radio te laten horen. Ik hoop dat jij het ook kon waarderen. Goed, je hoort aan het achtergrondmuziekje al dat we intussen zijn aanbeland zomaar ineens al in het muzikale drieluik. Op onze website heeft mijn collega Wessel van Opstal een mooi bericht geschreven. Groen licht voor de bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg. De bouw van een groot appartementencomplex met ruim 800 woningen, die mag doorgaan, heeft de Raad van State deze week bepaald. Het naastgelegen Van der Valk Hotel, en dan de Toekanweg, hoe grappig is dat, probeerde de bouw via de rechter tegen te houden, maar krijgt op geen van haar bezwaren gelijk. Op de plek van aan de Toekanweg, daar stond eerder een gebouw van Rijkswaterstaat. En daar komen nu 823 appartementen, 218 parkeerplaatsen en ongeveer 5000 vierkante meter winkelruimte. Voor het project, het staat erbij, moeten 43 bomen worden gekapt. Maar er komen 86 nieuwe bomen voor terug. Nou, kijk vooral even op de website haarlem105.nl om dit te zien. Je ziet ook een mooie impressie van hoe dat nieuwe appartementencomplex eruit gaat zien. Ja, en ik vind het toch best wel knap dat in deze tijd van en enorme woningnood en dat overal vanwege stikstofdingen, dat Haarlem zo ontzettend aan het bouwen is in Schalkwijk. En ja, dat het ze gewoon lukt om wel een heleboel nieuwe huizen te maken. Want dat is gewoon nodig. Dus goed gedaan, zou ik zeggen. En fijn dat de bezwaren zijn afgewezen. Iets over zonlicht en te weinig parkeerplekken en zo. Nou goed, lees het artikel. Dan weet je dus dat waarom dus mijn muzikale drieluik is dus bouwen, logisch. Huis, want daar ga je wonen. En hotel, vanwege het Van der Valk Hotel. Ik kan het niet duidelijker uitleggen. En ik dacht, hier kun je toch vast wel een mooie plaat voor verzinnen om in te sturen. Nou, dat kan gewoon door een appje naar de studio te sturen. 06-105-105-38 en dan komt hij in de inbox binnen. En ik ben benieuwd waar je mee komt. Vorige week had ik echt niet normaal veel inzendingen. Ik geloof dat ik bijna 50 platen heb binnengekregen van je. Bizar en onwijs bedankt daarvoor. Dus kom erop. Mijn keuze, die ga ik ook even draaien. Ik heb Karma Hotel van de Spooks. Heerlijk plaatje. En ik dacht, die verzinnen jullie vast niet. Maar ik wel. Hier zijn ze.

0: Ja, natuurlijk centje Hotel California in van de Eagles. En op grond van aantallen, dan zou deze van de jury op één moeten staan. Maar dat doe ik lekker vandaag niet. Maar ja, het is natuurlijk wel een bijzondere plaat. Dus die ga ik gewoon een andere keer draaien. Welke ga ik ook niet draaien, maar is wel een leuke inzending die je ook vaak hebt ingestuurd. Dat is House for Sale. En natuurlijk House of Pain met Jump Around kwam binnen. No Place Like Home van Beth Hart, zegt Simon. En Home van Edward Sharpe en Home van Michael Bublé. En House am Zee van Peter Fox. In dit huis, zegt Marco, van Veldhuis en Kemper. En Hotel Normandie van Patricia Kaas. Oh, dat is een mooie plaat. Als ik tijd over heb, ga ik die draaien. Build Me a Buttercup van de Foundations. Goede inzending. Dankjewel Hans daarvoor. Building Bridges komt binnen. En Perfect Blue Buildings, ook van Counting Crows. We Built the City van Starship. Ja, goede, maar die heb ik vorige week gedraaid. Working on the Highway van Springsteen. The Hand That Built America. Leuk, al die beelddingen, bouwdingen. En Our House van Madness. Ja, ook vorige week gedraaid. Build It Better van Natalie Imbruglia. En In Repair, leuke, van John Mayer. En de Hotel Bathroom Song, Get Out of My House, zingt Kate Bush. Hyacinth House van The Doors. Come On Up to the House van Tom Waits. Lovely van Billie Eilish wordt nog ingestuurd. Burning Down the House, ja, superleuk, van de Talking Heads. Coming Home van James, ook mooi. Home Sweet Home van Peter Gabriel. Jeetje, deze staan er dus allemaal niet in, hè? En die zijn ook allemaal zo mooi. Eens even kijken, hoor. Ja, volgens mij ben ik er zo ongeveer. Oké, nou, ik kon daardoor streng zijn en ik heb geprobeerd om dus de drie themawoorden en bouwen en hotel en huis te vertalen naar de plaatjes die op nummer 1, nummer 2 en nummer 3 komen te staan. Dus dat heb ik gedaan. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, want meestal kies ik als iets van Pink Floyd binnenkomt, dat kies ik niet vaak. Maar Simon die stuurde dus Another Brick in the Wall. En dacht ik, ja, dat is wel echt bouwen. Dus ik vind dit een goede inzending en daarom op de derde plek. Hier is Pink Floyd.
1: Nummer 3.

0: nummer 2.
1: Ja, kon alle clichés niet eruit laten. Geen Hotel California, maar dan wel House of the Rising Sun van The Animals. Dank je, Archie.

0: Dat waren de Animals. En nu naar nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Ja, is dit het beste liedje? Nee, zeker niet. Maar Melanie stuurde deze in. En zo dadelijk bij de driedeltje, dat herken je meteen. Daar word je zo blij van. Dit is Hotel Room Service van Pitbull.

Dat was het muzikaal drieluik. Deze week jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. En dank je wel voor je leuke inzendingen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Even wat rustiger. Dit is het prachtige The Great Escape van Ilse de Lange.

0: Hey.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 150 jaar in Muiden wordt dat rennen door de haven, de duinen of op het strand.

0: Je hoorde het werkelijk fantastische Running Up That Hill van Kate Bush. En natuurlijk nu weer helemaal hot door, door die prachtige serie Stranger Things. Maar ja, het is sowieso is eigenlijk Kate Bush nooit echt meer weg geweest uit de popmuziek. Terwijl bijvoorbeeld Wuthering Heights schreef zij toen ze 15 was, geloof ik, of 16. En ze is in ieder geval ouder dan ik. Dus dan ga je al een tijdje mee. Ja, prachtig. En ik heb Running Up That Hill wel een beetje expres gekozen. Want zoals ik voor het nieuws al even vertelde, er is een gast in de studio. De radiokijkers hebben hem al gezien. Maar eens even kijken. Erik Smit is hier in de studio. Erik, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, super bedankt, Herco. Ik vind het altijd een heel plezier om hier aanwezig te zijn. Het is niet mijn eerste keer.
0: Nee.
1: Ik ben ooit een keer een brugje geweest met een maatje.
0: Ja. En, voor de Prince Party van Boris. Dat was ook gedenkwaardig.
1: Zeker. En ik vind het leuk dat je mij nu hebt uitgenodigd om wat meer te vertellen over mijn passie.
0: Ja, precies. Want Erik Smit die is buurtbeweegcoach. Nou, wat dat nou precies is, dat moet hij zo dadelijk maar uitleggen. Maar hij is echt expert als het gaat over sport, bewegen, vitaliteit en dat soort dingen. Zeg ik dat goed?
1: Nou, ik kan er niks meer aan toevoegen, joh, Herco. Je kan bij mij in dienst komen.
0: Ja, precies. Nou ja, en wat ik dan weer leuk vind. Kijk, IJmuiden bestaat dit jaar 150 jaar. Dus daar wordt van alles voor gedaan. En er hangen in IJmuiden hangen al de hele tijd vlaggen. Er is speciaal een musical gekomen, de Kanaalgravers. Er zijn allerlei festiviteiten. En Erik krijgt het dan gewoon voor elkaar om dan dus sport, bewegen, vitaliteit te koppelen aan 150 jaar. Aan 150 jaar.
1: Nou, ja, dus bewegen met een maritiem tintje.
0: En ja, ik ben heel benieuwd wat voor antwoord hij heeft of hoe hij dat nou aan elkaar gekoppeld krijgt. Ja, en dat gaan we zo dadelijk allemaal horen. Maar dat antwoord, dat weet Van Boeien ook.

0: andere keer misschien.
1: Past dat rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan, past dat nou juist bij jou? Of helemaal niet, Erik?
2: Ja, zeker wel. Als ik denk aan alle activiteiten die we doen. Er zit ook een stukje valpreventie in. Er zit ook balans bij. Stilstaan en weer doorgaan.
1: Ik wist het.
2: Dus dat heb je heel goed aangevoeld. En ik vind de nummers heel erg passend. Dus ik ben verrast. Ja, positief.
1: Lieve luisteraar, Erik Smit is bij mij in de studio. En Erik die weet van alles over bewegen en sporten en vitaliteit met een chic woord. En wat ik vooral ook heel leuk vind, eigenlijk Erik zit altijd vol met ideeën. Hij heeft gewoon een heel gek hoofd. Als je radio kijkt, dan kun je dat zien. Maar vooral de binnenkant van dat hoofd. Wij spreken elkaar regelmatig. En je hebt altijd plannen. Er is altijd wel iets nieuws, iets. Ik vind dat knap. Vertel eens. Wat zit er op dit moment in jouw hoofd als ik zeg bewegen of vitaliteit?
2: Wat zit er nu in mijn hoofd? Ja, jij vindt het knap. Ik vind het soms ook vervelend.
1: Nou, dat snap ik best.
2: Omdat er zoveel. Ik zie overal kansen. En dat geeft ook onrust.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Wat gaat er nu in mijn hoofd om? De activiteiten, de zomer ligt vaak alle activiteiten stil. En bij ons gaat het keihard door.
1: Ja, bij jou is het geen komkommertijd.
2: Dat wou ik ook dus aanvullen op jouw thema van vandaag. Het is absoluut geen komkommertijd. Tijdens dorpsfeesten, feestweken, et cetera, zijn wij ook gewoon volop in beweging. We organiseren activiteiten voor de jeugd. En net wat je zei, dat 150 jaar IJmuiden, dat staat nu als eerste evenement eraan te komen aanstaande zaterdag.
1: Ja, maar ik zou dus de feestweek in Zandpoort of dat 150 jaar IJmuiden, dan is niet het eerste wat in mij opkomt dat daar allerlei activiteiten zijn om te bewegen. Dat is eerder muziek maken, feest vieren, bier drinken, hossen, dat soort dingen.
2: Ja, dat klopt. En wij willen daar toch ook een beetje een sportief tintje aan geven.
1: Ja, oké, maar dat vind ik wel knap. Dus dat bevestigt dat jij dan op een andere manier kan denken dat er gewoon dat je denkt, oh ja, nee, maar dan gaan we gewoon even kijken. Wat was je bij de Zandpoortse feestweek aan het doen? Had je een of ander voetbaltoernooi of zo? Of,
2: dat heb je helemaal goed. Er is al jaren daar een voetbaltoernooi voor de jeugd. En de vrijwilligers die dat jaar hebben gedaan, die hebben de handdoek in de ring gegooid. En er was eigenlijk paniek. Van dit valt weg nu. Dat gaat niet meer goed komen. En wij hebben dat handdoekje opgepakt. Samen met de voetbalvereniging RKVV Velsen. We hebben de krachten gebundeld. En hebben dat toen alweer kunnen continueren. Geweldig.
1: Kijk, dat is dan leuk dat voortgaat. Maar het is ook leuk dat je dus daardoor mensen in beweging krijgt. En waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Ja, bewegen is eigenlijk gezond blijven. Bewegen doet alles met je lijf. Niet alleen de vitaliteit van je lichamelijke welzijn, maar ook voor je geestelijke welzijn. Dus bewegen, je had het net over buurtbeweegcoach.
1: Ja.
2: Ik gebruik dat liever dan buurtsportcoach. Omdat het woord sporten soms voor mensen een bepaalde drempel heeft.
1: Nee, dat is wat natuurlijk nu op mijn lippen ligt. Sporten is misschien
2: niet voor iedereen
1: een groot woord.
2: Ja, nou, dat is het. En bewegen is wat laagdrempeliger. Waardoor je toch doelgroepen bereikt die denken van, maar dat kan ik ook. Dus ik wil graag wat gaan doen. En daar springen wij op in.
1: Ja, en dus dat betekent dat iemand die thuis zit dat bedenkt? Of word jij benaderd door een gemeente om mensen aan het bewegen te krijgen? Word jij daarvoor ingeschakeld? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat heb je wel juist. De gemeente die heeft gewoon een bepaald doel. Een bepaalde visie. Welke doelgroepen en welke wijken ze in beweging willen hebben. Of krijgen. Of houden. En daar spelen wij op in.
1: Ja, oké. Maar een oude vriend van mij, die mocht bij zo'n groot bedrijf in de Rotterdamse haven. Die mocht aan de slag om daar van alles te doen met als die mensen maar actief werden. Dus die kregen een enorm budget om iets met fitness, iets met hardlopen, iets met Nordic walken te doen. Weet ik wat allemaal. Want het lukte hem om het ziekteverzuim met 5% naar beneden te krijgen. Door allerlei dingen. Dat was heel knap. En dus Dat was makkelijk. Eigenlijk was dat voor de directie ook een heel makkelijk rekensommetje. Want dan kan je hem makkelijk een heel goed jaarsalaris geven. En dan, want die kosten voor verzuim zijn enorm.
2: Klopt maar, helemaal.
1: Maar ja. Ik heb niet het idee dat jij in die hoek zit.
2: Ik zit niet in die hoek. Alhoewel we steeds meer naar gezondheid toe gaan. Dus dat we de koppeling maken met gezondheid. Met de eerste lijn gezondheidszorg. Dat we aan de voorkant willen zijn van het proces. Dat we zeg maar wachtkamers bij fysiotherapeuten, bij doktoren, dat we daar beweegtoestellen gaan neerzetten. Zodat mensen al gaan bewegen in de tijd dat ze daar stilzitten. Of we laten op de narrowcasting, het mooie woord voor die tv-schermen in de wachtkamers. Laten we al zien wat we allemaal doen. Zodat ze geprikkeld worden. En hopelijk dat aanzet tot een eerste contact.
1: Ja. Nou, dat klinkt allemaal mooi, maar het klinkt ook een beetje beleidsmatig, zeg maar, dat het plan is om. Maar hoe gaat het dan in de praktijk? Ik bedoel, geef je gewoon een fietscursus bijvoorbeeld? Of ga je trailrunnen in de duinen?
2: Nee, maar dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Afgelopen week hebben wij 2 fietslessen, zeg maar, gegeven. En die fietslessen zijn aan senioren uit Haarlem en Velsen.
1: Oké.
2: En die doelgroep, dat zijn eigenlijk senioren die een valverleden hebben. Of niet meer durven te fietsen door de hectiek in het verkeer.
1: Ja.
2: Door alle snelle elektrische toestellen die tegenwoordig langskomen. Daardoor wordt de wereld heel erg klein voor deze mensen. Want de auto is soms ook al een te hoge drempel. En dan komen ze niet meer weg.
1: Okay.
2: En wij willen graag dat deze mensen gewoon kwaliteit houden van leven. En hun zelfredzaamheid verhogen. En dus ook hun leefgebied weer groter wordt.
1: Ja, precies. Want als je gewoon wel op je fiets kan stappen, dan kom je ietsje verder dan het blokje om de hoek.
2: Exact. Dan kom je weer
1: misschien. Dan kan je weer boodschappen doen.
2: Dan kan je zelf de boodschappen weer doen. Dan kom je misschien weer bij je vriend of vriendin of collega die je een tijd niet hebt gezien of ex-collega. Dit
1: is allemaal heel edelmoedig, moet ik zeggen. Dat had ik er toch niet helemaal bij bedacht bij buurtbeweegcoach.
2: Nou, het is heel laagdrempelig. Het is eigenlijk. We proberen van mensen van de bank af te krijgen. Tot aan vitale mensen extra te laten bewegen. Of te laten blijven bewegen.
1: Hey, nou heb ik. Mijn zus woont in Antwerpen. En daar was ik een tijd geleden. Ja, dat heeft er alles maar ook helemaal niks mee te maken. En daar stapte ik voor het eerst op een elektrische fiets. Ik doe gewoon nog ouderwets. Gewoon op een gewone fiets. En misschien was dat eigenlijk helemaal niet zo handig om de allereerste keer op een elektrische fiets, om dat in het centrum van Antwerpen te doen, waar ze, nou, zijn daar wel behoorlijk gewend aan fietsers, maar het is echt heel druk. Maar ik stap op die fiets. Ik denk, oh, dat voelt best lekker. Ik sta stil bij het kruispunt. En op het moment dat ik dat ik denk, nou, nu kan ik fietsen, schiet er echt die fiets onder me vandaan.

0: En de fietswinkel die doet uiteraard alles het beste om de beste fiets aan een persoon te verkopen. Maar een heleboel personen zijn er nog niet klaar voor. Die weten nog niet dat een elektrische fiets, een eco, een tour, een sport, een turbostand heeft. En nee, zodra jij stilstaat voor een stoplicht, moet je wel weer realiseren dat je weer eigenlijk weer een beetje teruggaat naar z'n één. En niet in een max turbostand wil wegfietsen. Want dan is die fiets de baas van jou.
1: Precies,
0: maar niet meer de baas van de fiets.
1: En misschien is mijn voorbeeld al niet helemaal goed, want dat heeft misschien niks met wat vitale te maken. Maar ik kan me voorstellen, dan krijg je iemand op de fiets, maar dan moet hij niet bij het eerste beste drukke kruispunt gewoon meteen zijn voorwiel eraf rijden.
0: Exact. En dan krijg je dus het gevaar dat ze niet meer op de fiets durven. Omdat er dus iets is gebeurd.
1: En daar begeleiden jullie mensen in?
0: Zeker.
1: En
0: daar gaat een heel proces aan vooraf. Ik praat over we, want ik doe het niet alleen uiteraard. Ik heb een team met collega's. En iedereen heeft zijn eigen specialiteit. En wij zijn, ik en mijn collega Annette zijn twee fietsdocenten. Mm-hmm. We zijn echt opgeleid door de Fietsersbond. En ja, daar word je echt opgeleid om stap voor stap, zeg maar, te leren hoe mensen weer terug kunnen komen. Of we praten over expats die niet gewend zijn om te fietsen.
1: Of
0: nieuwe Nederlanders die nooit hebben gefietst. In Nederland wordt iedereen op zijn tweede jaar al op een soort loopfiets gezet.
1: Ja, is zo.
0: En wij weten niet beter.
1: Ja.
0: Maar Nederland is niet meer alleen maar van ons. Dus hoe zeg ik dat goed? We hebben een hele mengeling van allerlei culturen.
1: Ja.
0: En het is niet zomaar standaard dat iedereen kan fietsen.
1: Nee, daar kan je in ieder geval niet van uitgaan.
0: Kan ik er nog een schepje bovenop doen, Herco?
1: Kom maar op.
0: Als we dan gaan naar
1: We gaan naar de turbostand.
0: Ja, gaan we naar de turbostand. Er zijn zelfs wijken, hoge welvaartswijken, waar de kinderen gewoon in een bakfiets, wat jij zegt, worden gebracht.
1: Ja.
0: En dat zijn gewoon Westerse kinderen die eigenlijk moeten kunnen fietsen. Dat verwacht je. Maar die worden of met de dikke auto gebracht, of in een bakfiets. Waardoor eigenlijk het balansgevoel te fiets, dat is nooit aangeleerd.
1: Jeetje. Daar heb ik echt eigenlijk nog nooit bij stilgestaan.
0: Schokkend.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk is overal een markt.
1: Ja. Dit is heel erg aan de kant van iemand veilig weer de weg op helpen. Maar dan ben ik nog niet bij 150 jaar in Muiden.
0: Zeker niet. Nee.
1: En ik ga ervan uit dat straks dus de haven geblokkeerd is door jouw activiteiten met bakfietsen. Ja, toch?
0: Nou, het parcours is niet geschikt voor fietsen. Dat kan ik alvast zeggen. Je mag er uiteraard wel met de fiets naartoe.
1: Kijk.
0: Graag zelfs. Maar het is echt een tocht van 4 kilometer. Die in de haven start bij de halkade van de Muiden. En ik ga nu niet alles verklappen, want dan is het verrassingseffect.
1: Maar even twee stappen terug, want je gaat nu ineens heel snel. Dat is ook terecht, want je zei de turbostand. Maar wat ik dan leuk vind is, er is dan 150 jaar in Muiden. Ik heb daar al allerlei toffe activiteiten voor gezien in het Haventheater en met die musical en dat soort dingen. Maar dan denk ik niet aan, dan gaat Erik natuurlijk even een of andere leuke activiteit verzinnen. Hoe kom jij dan tot een plan om hier aan bij te dragen?
0: Dat is een goede vraag. Vorig jaar heeft de gemeente een oproep gedaan in Velzen. En die heeft gewoon gezegd, wie komt met toffe ideeën om dit 150 jaar op de kaart te zetten. En iedereen heeft daar een plan voor ingediend. Er zijn maar van de 45 plannen, gaan er geloof ik maar 12 door. Ja. Dus ik ben best wel trots dat ik een van die 12 plannen heb.
1: Ik ga je onderbreken, want nu leg je uit dat je het gehoord hebt. Ik snap dat best, maar hoe kom jij dan tot een plan dat je dus kennelijk iets met bewegen gaat doen bij dat 150 jaar in Muiden? En het is geen voetbaltoernooi.
0: Nee, dat zit in dat grijze kopje van me. Dan ga ik denken, hoe kan ik de maritieme en nautische elementen en de prachtige historie van de Muiden vermengen met bewegen?
1: Ja, want ik zei dus bij mijn inleidingszinnetje, wordt het rennen door de haven, de duinen of op het strand? Als ik dan jou een beetje ken, dan is het alle drie.
0: Alle drie, ja.
1: Wat gaaf.
0: Ja. Maar, Herco, rennen schrikt misschien af. Iedereen kan het doen.
1: Oké. Dat rennen moet je vervangen door wandelen.
0: Ja.
1: Dus je gaat een beweging.

0: wandeling doen door de geschiedenis van de muid.
1: Ja, en als ik een tipje van de sluier geef.
0: Kijk.
1: Dan hebben we een tocht die eindigt op het strand. Die door de duinen gaat, die door de haven gaat. En ja, onder zoveel 100 meter of om de kilometer staat er een team klaar om je op te vangen. En die gaat met elementen. Gaat hij een sportieve activiteit of een teambuildingsactiviteit of een soort puzzeleffect met je aan de slag. Wat je gaat triggeren en wat je heel veel kennis van de muiden gaat geven.
0: Wat. Dus je hebt ook nog de geschiedenis van de muiden aangekoppeld?
1: Zeker, Herco. En ja, ik mag wel zeggen dat jij zelf daar ook een rol in speelt.
0: Ja, ik zit nu natuurlijk een beetje in een hele rare dubbelrol.
1: Ja, we maken ook een tocht door de duinen waar een stuk bunkerhistorie zit. Ja. Daar weet jij alles van.
0: De mensen die vaker luisteren weten dat ik vaak aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. En daar zit ik natuurlijk, voel ik me als een vis in het water in die bunkerduinen.
1: Nou dus, goed. Ja. En vandaar ook, ik heb diverse partners die ik heb laten invliegen in dit evenement. Ik kan het niet alleen, uiteraard. Ik heb het wel bedacht, maar ik kan het niet uitvoeren alleen. En jij bent er ook een van. Ja. En ik heb meerdere mensen die gespecialiseerd ergens in zijn.
0: Ja, ik vind
1: en het heel veel enthousiasme hebben om dat met de burgers van Velsen, Haarlem te delen.
0: Ja.
1: En we gaan er gewoon een mooie dag van maken.
0: Precies. En wat ik dan dus leuk vind is dat... ik wist natuurlijk dat ik daarbij betrokken ben. Maar voor onze luisteraar wilde ik juist een beetje laten zien van wat er gebeurt als er zoiets is. En dat jij dan meteen denkt, oké, dan ga ik gewoon activiteit verzinnen. En er kan dat bij, en er kan dat bij, en er kan dat bij. En toen vroeg je mij ook. Ja, ik vind dat zo leuk dat het op die manier gaat. En de trouwe luisteraar weet dat ik een enorme liefde heb voor IJmuiden en het roestige en het rauwe. Dus deze tocht gaat gewoon dwars door de haven, door de duinen en naar het strand. Ja, en waar kun je inschrijven om hier aan mee te doen?
1: Nou, dat vind ik een hele belangrijke vraag die niet mag ontbreken vandaag. Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze naar de website velseninbeweging.nl. Nou, ik zal nog één keer herhalen. Velseninbeweging.nl. En dan na het kopje activiteiten. En dan heet het Challenge 150 jaar IJmuiden. En daar kan je met 2, 3, 4 inschrijven.
0: Ja, schrijf je met een team in of kan je ook alleen...
1: Je schrijf een team in van 2, 3, 4 mensen. Wij vragen €10 inschrijfgeld als een stukje commitment.
0: Ja,
1: logisch. Zodat we weten ook dat er echt mensen komen. Maar daar krijgen ze ook wel weer wat te drinken en te eten voor terug bij de pauzestop. Dus het is eigenlijk, krijg je het weer terug in natura.
0: Kijk.
1: Dus ja, en doe lekker mee. Ik bedoel, we hebben nog wat plekken over, starttijden. Er staat een heel team zaterdag klaar op diverse plekken die echt met enthousiasme iedereen een leuke dag wil bezorgen.
0: Ja, want het is dus komende zaterdag de hele dag. Erik, zal ik jou nou nog eens wat vertellen wat ik denk ik dat jij niet weet?
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, weet je dat komende zaterdag het officiële einde is van de Tweede Wereldoorlog? Zo.
1: Dat weet ik helemaal niet. Nee.
0: Nee, dus dat is de capitulatie. Ja, dat is de capitulatie van Japan. Ja, ik heb kippenvel.
1: Ja,
0: dat... Hoe pikken wij nou die dag uit? Hoe pik je dat nou weer uit? Ja, dit kan toch niet beter? Nou, niet. Toeval bestaat ook niet.
1: Het is eigenlijk de laatste zaterdag van de vakantie.
0: Ja.
1: In Noord-Nederland beginnen de scholen maandag alweer. Het is vrij snel, maar...
0: Ze waren ook vroeg klaar.
1: Dus wij dachten de laatste zaterdag is iedereen weer terug. Heeft nog wel even zin om dat vakantiegevoel nog even vast te houden. We gaan nog even een leuk evenement draaien. In de buurt.
0: Precies.
1: En dat...
0: Aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Precies op de dag dat die...
1: Ja, magisch.
0: Overal ter wereld officieel geëindigd is.
1: Magisch.
0: Mooi,
1: ik heb weer wat geleerd van je.
0: Ja. Nou, ik wil zo dadelijk nog even wat meer weten over over buurtbeweegcoach en vitaliteit. Dus dat wordt het tweede deel. Maar... Ik vind het mooi dat je dus loopt om ergens bij stil te staan bij jouw activiteit. Ja, laat Van Velsen daar nou een prachtige plaat over geschreven hebben. En Roel van Velsen woont tegenwoordig in Haarlem. Hier is die.

0: moi.
1: Je hoorde Cloud met Écoute-moi. En afgelopen zomer stond hij op het prachtige festival in Velzerbeek. Daar was hij, nou, daar had hij zo'n ontzettend mooi optreden. Ook al in de Muiden of in Velzen. Ik ben in gesprek met Erik en we hebben het al heel erg gehad over, over bewegen, over vitaliteit, over fietsles. Zijn er nou nog andere dingen waar je mee bezig bent? Iets met wandelen of met dat soort dingen? Want
2: nou ja, eigenlijk,
1: ik kan me niet voorstellen dat je dat niet doet.
2: Nee, eigenlijk vind ik het ook heerlijk om mezelf steeds meer te verbreden, mijn kennis te verbreden. En ik heb dit jaar twee cursussen gedaan die meer richting de mindful gaan. Dus dan is het ademen heel erg belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Ik merkte gewoon dat ik zelf niet zo goed ademde, te hoog. Wat eigenlijk de oorzaak heeft dat ik mijn hart veel te snel gaat. En als ik dieper kan ademen, dan zit ik in een lagere versnelling. En dan kan ik het veel langer volhouden. Dus ik ben naar twee cursussen gegaan. Ik ben mindful run en mindful walk gaan doen. En dat vond ik zo interessant dat ik daarna nog de wandelcoachopleiding heb gedaan. Dus ik zit... Ik zeg elke keer, dit is het laatste wat ik doe. Maar het lukt me niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Dat moet je ook helemaal niet zeggen. Zonde.
2: Ja, dat klopt. En ik ga nog een activiteit ga ik me inspecialiseren. En eigenlijk is die al helemaal... Die moet ik helemaal weer uit stof gaan trekken. Want die heeft zijn hoogtij al gehad. Maar ik ben in contact gekomen met de persoon die Nordic Walking naar Nederland heeft gehaald vanuit Scandinavië.
1: Het wandelen met de stokken.
2: Het wandelen met de stokken, inderdaad.
1: 10, 15 jaar geleden zag je groep na groep daarmee.
2: Inderdaad.
1: En nu zie je het in de duinen, kom je nog...
2: Klopt.
1: Of als je gewoon in de bergen gaat wandelen, dan wemelt het ervan. Maar...
2: Klopt. En als je eenmaal weet wat het is en wat het met je doet, met je lijf, dan moet je het gewoon gaan doen.
1: Ja.
2: Want het is eigenlijk een hele gezonde manier om te wandelen, want je beweegt veel meer van je lijf dan alleen met wandelen. En die stokken zijn maar een middel.
1: Oké, en hoe komt dat dan? Want dat realiseer ik me dan weer niet zo.
2: Dat is eigenlijk omdat die stokken, die neem je in een bepaalde positie, neem je die mee met je armen.
1: Ja, ik doe het dan meestal in mijn rugzak als ik in de bergen wandel.
2: Ja, waar die bergwandelstokken, dat zijn weer andere stokken dan de Nordic Walking stokken.
1: Dit is meer zoals de langlaufstokken, toch?
2: Ja, de langlaufstokken, ze slepen eigenlijk een beetje achter je aan. En je laat ze op een bepaalde manier omhoog komen en weer landen. Waardoor jouw bovenlichaam net zo actief meegaat doen bij het wandelen als je onderlichaam.
1: Oké, en jij bent dan van plan om dat Nordic Walking, maar misschien dan op een andere manier weer
2: in
1: ere te herstellen?
2: Ik wil er wel een apart sausje overheen geven. Ja. Dat heb je heel goed, omdat als ik ben zelf bang dat als ik zeg van joh, ik ga Nordic Walking weer opzetten, dat iedereen denkt, ja joh, lekker belangrijk, dat is niet meer hot. Maar het is wel hot. Ja. Alleen je moet het nu gewoon weer een modern jasje aantrekken. Dus misschien ga ik het vermengen met een stukje mindfulness. Of met en daardoor kan het heel interessant worden. En eigenlijk kan je alles, alle activiteiten bewegen, kan je vermengen met elkaar.
1: En daarom is dat, want ik had dat lopen om stil te staan van Velsen niet zomaar uitgezocht. Maar dat doe je dan toch eigenlijk?
2: Klopt helemaal. Ja. Het is geen prestatie. Het is niet lopen om te presteren. Het is lopen met bewustwording. Lopen in het moment waar je dan bent. En geniet gewoon ook waar je dan loopt. Uiteraard kiezen wij vaak de mooie natuur van Velsen of de mooie natuur van Haarlem en omgeving.
1: Ja, kijk, lieve luisteraar, gewoon het duingebied. Hier, als je bij het Koevlak daarin gaat, bij het Wet, dan kan je tot in Amuiden. Bij de Herenduinen kom je daar dan weer eruit. Dat hele stuk. Dat is ook de plek waar ik eigenlijk altijd hardloop. Dat is dus gewoon... Dat is een van de mooiste stukken Nederland die je kunt bedenken. En daar doe jij ook deze activiteit.
2: Ja, wie wil er niet liever in zo'n gebied sporten dan in een sportzaaltje met 6 spiegels?
1: Ja, nee. Laat heel veel mensen vooral in die sportschool, want anders wordt het te druk in de duinen.
2: Dat...
1: Ik nodig natuurlijk iedereen die dat wil uit om eens te komen zien hoe mooi die duinen zijn.
2: En ook wat de natuur en de frisse lucht met je doet.
1: Er waren een paar weken geleden vriendinnen van Melanie. Mijn vriendin uit Duitsland hier naartoe. En die zijn een hele dag naar de Oosterplas geweest. Ja, die hebben echt met open mond van... Ik wist dat dit bestaat, joh.
2: Ja.
1: Is... En ik vertelde dat gewoon aan iemand hier in Haarlem. Die wist het ook niet dat die Oosterplaster is.
2: Het is mega. Je moet eigenlijk gewoon op pad gaan. En dan kom je tegen. En dan ook, ja, als je er stil voor staat en open voor staat om het te zien. Hoe mooi Nederland is.
1: Maar ik kan me dus voorstellen dat als je wat ouder bent en misschien niet meer zo heel goed ter been, dat je dat in je eentje niet durft. Dus dan is gewoon je bij jou aansluiten, lijkt mij dan geweldig mooi.
2: Ja, dat is het leukste wat er is. En het is super gezellig. De drempel is heel laag. En nou ja, goed, we hebben diverse openingen. Een 5-weekse cursus. En daarna gaan we het continueren. Maar in die 5 weken leer je gewoon een stukje basis. Over een stukje bewustwording, een stukje ademen. En dat doe je met elkaar. En dat is echt heel veel plezier is het. Het is niet zweverig, totaal niet zweverig. Het is meer gewoon bewegen en genieten. En ik heb het zelf gedaan en ik wil dat graag overbrengen op anderen.
1: Dit klinkt geweldig. En dit is niet via velsinbeweging.nl. Dan moet je naar een andere website.
2: Dat doe ik ook. Ik ben ook hiernaast nog zelfstandig ondernemer. En ik bied het aan, dit bied ik aan, omdat het ook vaak buiten Velsen is dat ik het doe. Want ik woon zelf niet meer in Velsen. Doe ik het ook gewoon op plekken wat niet in mijn opdracht zit. Zoals je al zei, mijn werk is een opdracht van de gemeente. En deze taken vallen niet onder mijn...
1: Nee, dus die 5-weekse mindfulness wandelcursus misschien met stokken?
2: Die ga ik starten op 17 september.
1: En dan moet je gewoon naar de website waar ik al... zo heb ik je ook aangekondigd.
2: Buurtbeweegcoach.nl.
1: Kijk, buurtbeweegcoach.nl. En als je dus is... Ja, vooral als je er een beetje tegenaan hinkt. Ik ken wat mensen die dat hebben. Die zijn dus heel verbaasd dat ik heel makkelijk die duinen inga. Die zeggen, ja, ik zie dat in mijn eentje toch helemaal niet zo zitten. Al is het maar om de weg kwijt te raken. Of dat ik... dat doe ik gewoon niet in mijn eentje. Dan moet je gewoon even naar deze site en je aanmelden.
2: Klopt. En ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Een beetje de weg kwijt raken. Als je niet helemaal lekker in je vel zit. Of je zit in een soort tweestrijd. Wat moet ik... Ga ik door met mijn werk? Wil ik wat anders? Ik zit een beetje voor mijn gevoel, tegen een beetje stress aan.
1: Ja.
2: Daar helpt dit ontzettend goed bij. Dus ook dit soort signalen, als je die ervaart. Uiteraard ben ik geen specialist, maar ik kan je wel helpen om anders om te gaan met deze gevoelens.
1: Ja, jij bent misschien niet een specialist voor stressachtige dingen, maar je bent wel een specialist om op een hele laagdrempelige manier lekker erop uit te gaan.
2: Klopt. Ja. Ja. Wat wil je liever? De medici. Ik zeg altijd, als je geen pilletje hoeft te nemen en je kan het oplossen door lekker te gaan bewegen in de natuur. Natuurlijke elementen gebruiken om gewoon weer goed in je vel te komen. Is toch magisch dat het kan?
1: Zeker. Ja, daar heb ik werkelijk niks aan toe te voegen. Echt niet. Erik, mag ik jou onwijs bedanken dat je hiervoor voor dit mooie verhaal naar de studio wilde komen?
2: Ja, ik heb het heel graag gedaan. Ik kom zo volgende week weer.
1: Dat kan. Volgende week heb ik een special over het einde van de Tweede Wereldoorlog.
2: Dus,
1: dan ben ik zaterdag met jou en dan zondag. Zondag komen de twee gasten, Johan Luttik en Hella Slokshoede, die komen vertellen. Want hun ouders hebben een hele een band met Nederlands-Indië. En dat was dus het gebied waar voor dan volgende week op 15 augustus de Tweede Wereldoorlog eindigde. Anders dan hier in Nederland. Zij hebben ook weer een heel mooi verhaal om te vertellen. Dus,
2: ik ben altijd een en al oren als ik jouw onderwerpen hoor. Ik vind dat altijd super interessant.
1: Dankjewel. Hey, ik wilde nog een Frans plaatje voor je zoeken, omdat jij net terug bent uit Frankrijk.
2: Klopt. Ja.
1: Dus ik heb wel wat gevonden. Alleen, het is de combi van IJmuiden en Frankrijk. Jij gaat naar de Vogezen. En dit is het prachtige Hotel Normandie van Patricia Kaas.
2: Helemaal top.
1: Dank voor je komst.
2: Ja, bedankt voor je tijd.

0: Hey Wietske, daar ben je weer.
1: Daar ben ik weer, terug van weg geweest.
0: Gelukkig maar, want ik heb je wel een beetje gemist hoor.
1: Ja, nou ik jou ook wel een beetje hoor.
0: Oh,
1: ja, nou, ja. Inderdaad hoor, want een paar weken geleden toen ik dan hier in zo'n lege studio kwam om 8:00, was wel van even, oh, nou, ja, het is toch een beetje koud.
0: Precies. Ja, ja. Dus maar je bent er gewoon weer. Dus dadelijk lekker Wietske op zondag. Wat ga je doen?
1: Wietske op zondag. Nou, we gaan gewoon lekker rustig beginnen. Lekkere muziek draaien. Ik heb natuurlijk allerlei weer een beetje wat nieuwtjes. Wat hebben we gezien? Wat gaan we doen? Agenda natuurlijk voor de komende week. Ik heb Martijn weer in de show natuurlijk. Een beetje voor het laatst dat we echt een heel dossier gaan bespreken. We gaan het een beetje over een andere boeg gooien. Maar we hebben het over dat we natuurlijk nog steeds op zoek zijn naar Europese vervanging voor al die Amerikanen. Diensten.
0: Heel goed.
1: Zag loes.ai. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt.
0: Ik ben al lid. Ik heb ook al kritiek. Ik gebruik het.
1: Ja, oh leuk. Ja, het is heel nieuw nog, hè, begreep ik. Nou, luister, gaan we het over hebben. En we kunnen woensdag natuurlijk de zonsverduistering zien.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Ik ga bellen met Patricia Bouwens van Sterrenwacht Copernicus. En die gaan ons even een beetje vertellen hoe je dat het beste natuurlijk kan. Wat je meeneemt, waar je moet staan.
0: 90% of zo is de verduistering.
1: Ja, 88 geloof ik. Ja. En we hebben vrij lage zon, begreep ik, van Patricia. Dus je kan hem niet hoog zien. Dus ze gaat het ons allemaal lekker bijpraten. Dus dat nog meer in Wietske op zondag.
0: Nou, wat heerlijk. En dan ga jij ook nog aanbesteden aan Haarlem Live? Of
1: ik ga er wel wat aandacht aan besteden. Ook omdat voor veel mensen het soms ook een beetje is van Haarlem Jazz, Haarlem Live. Dus ik ga even ook een beetje benadrukken hoe zit het ook weer. En vanochtend weet ik bij Ellen is geloof ik ook de organisator aan het woord geweest. Dus wil je dat echt weten, kan je dat nog terug leggen. Maar ik ga er ook nog een klein beetje aandacht aan besteden.
0: Wat fijn. Nou, dan ga ik even andere ronden. Veel plezier zo dadelijk, Wietske. En lieve luisteraar. Dan heb ik gewoon nog één plaat voor je klaarstaan. En dat vind ik altijd een hele mooie. En zodra die begint, dan weet je toch welke het is. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.
3: Ja, goedenavond. Ik ben er weer terug van weg geweest. Leuk dat je luistert. Ja, en ik ben helemaal uitgerust teruggekomen uit het mooie Spanje. En ik heb er weer zin in. Ik dank Joep, die mij een keertje heeft vervangen. Hartstikke leuk, Joep. Super dank vanaf deze plek. Dank je wel. En nou, ik ben blij dat ik er weer ben. Ik hoop dat jullie ook een lekkere vakantie hebben gehad. En dat jullie mooie vakantieverhalen hebben. En ook weer een beetje kunnen genieten hier in het mooie Nederland. Hier is Dove.

Ja, Loving You van Mooney. Hier bij Haarlem 105. Lekker nummer om de show mee te starten. Nou, goedenavond. Welkom dat je er weer bij bent bij Wietske op zondag. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed voor een nieuwe zondagavond vol muziek, verhalen en ja, alles wat er deze week natuurlijk speelde in en rond Haarlem. Ja, ben jij ook net terug van vakantie? Het is een grote kans dat je telefoon belangrijker was dan je koffer. Want ja, Google Maps natuurlijk, WhatsApp, je mail. Maar hoeveel daarvan is eigenlijk Europees? Dat gaan we deze keer eens even bekijken, wat ik al tegen Herco zei. Zijn we digitaal te afhankelijk geworden van Amerika? En hebben we een alternatief? Nou, we gaan er deze week nog eens even goed over praten met onze ICT-deskundige Martijn in de digitale stand van zaken. En ja, woensdag, aankomende woensdag, zijn we getuige van iets heel bijzonders. Namelijk een volledige zonsverduistering. Wat maakt dit zo speciaal en waar en wanneer kun je het beste kijken? Daar was ik benieuwd naar. Dus vroeg ik Patricia Bouwens van Sterrenwacht Copernicus om even met ons in te bellen over alle ins en outs. Dus ik ga dat straks bellen in het tweede uur. Meteen na het nieuws van 9 uur ga ik met haar bellen. En natuurlijk de agenda voor de komende week. Met alles wat de komende week op de agenda staat. En wat je niet wil missen. Dus ja, er is van alles te doen in de regio. Kortom, genoeg te bespreken. Genoeg muziek. Ik ben Wietske en fijn dat je luistert. Tot 10 uur ben ik bij je. En dan, ja, deze hoort er zeker bij. Want dit nummer is natuurlijk een gouden ouwe. Hij doet mij ontzettend veel denken aan vroeger. Maar we hoorden deze vakantie heel vaak voorbij komen. Dus ik ga hem lekker draaien. Hier is Ring My Bell.

Ring My Bell, alweer uit 1979. Van Anita Ward, heerlijk nummer. Ja, en na dit nummer praat ik je bij over wat we voorbij zagen komen in het nieuws. Van alles en nog wat, in land en in stad. Maar eerst Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could Have This Kiss.

Whitney Houston en Iglesias Enrique wilde verstaan met Could I Have This Kiss Forever? Wel, super romantisch hier bij Haarlem 105. Ja, ik dacht even, want laatst hadden we natuurlijk dat duet van Jamie Cullum, I Wanna Dance With Somebody, wat heel mooi was gemixt met elkaar. Dat kwam uit 2025. En ik dacht, dit is ook zoiets, maar dat is toch echt niet waar. Want in 2000 hebben deze twee dat wel degelijk samen gezongen. Alleen samen tussen twee haakjes, want ze hebben dat wel op twee verschillende locaties opgenomen. Ze hebben nooit samen in de studio gestaan. Enrique nam zijn deel op in Los Angeles, terwijl Whitney Houston haar zangpartij opnam in Hamburg. Dus ja, dus dit is echt wel ook een beetje een oudje. Maar heerlijk zo. Beetje zomers romantisch. Ja, en ik ben natuurlijk even weg geweest, maar we moeten even bijpraten. Want wat zagen we deze week allemaal voorbij komen? Ja, Huub had het natuurlijk ook alweer over de droogte, de hitte en de natuurbranden. Die bleven volop in het nieuws, helaas. En ja, we komen allemaal langzaam weer een beetje terug van vakantie. Dus als je de afgelopen week in het buitenland bent geweest, heb je waarschijnlijk niet alleen maar genoten van de zon, maar dus ook die nodige berichten gevolgd over hitte, droogte en natuurbranden. En wat ik al zei, ik ben zelf net uit Spanje teruggekomen en ik heb ook echt wel daar het nieuws over de hitte en de enorme natuurbranden wel goed gevolgd. Toch wel heftig om te zien en helemaal als je er zo dichtbij zit. Gelukkig hebben wij er geen last van gehad, maar nou ja, eenmaal terug in Nederland zie je dat de zomer hier ook zijn sporen nalaat. Dus de droogte, ook de lage waterstanden en de zorgen over natuurbranden. Dus dat was ook volop in het nieuws deze week. Maar vakantie, dat betekent natuurlijk ook de auto in, de weg op en weer richting huis, helaas. En voor al die vakantiegangers die deze week door Europa reden, was er nog iets om rekening mee te houden. Namelijk van 3 tot en met vandaag, 9 augustus, hield de Europese verkeerspolitie extra snelheidscontroles tijdens de zogenaamde Europese flitsmarathon. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik ga meestal met de camper, dit jaar eigenlijk voor het eerst met het vliegtuig, maar de Europese flitsmarathon, ik wist er niks van. Vooral dus op drukke vakantieroutes en plekken waar relatief veel ongelukken ook gebeuren, werd er extra gecontroleerd. Dus ja, ben je nog onderweg naar huis, let goed op je snelheid. Want ja, een vakantieherinnering in de vorm van een verkeersboete, dat is natuurlijk een beetje zonde. En ook las ik dat in Nederland de boetes dit jaar flink zijn verhoogd. Dus ja, daar heb je echt geen zin in. Dus ben je nog onderweg, blijf nog even goed op de weg letten. Straks een greep uit het lokale nieuws, dus blijf erbij. Maar eerst Rigby met I Can Dance.

Dance, But I Can Move van Rigby hier bij Haarlem 105. En ja, we hebben natuurlijk ook naast al het landelijke nieuws hebben we natuurlijk ook wel heel wat Haarlem nieuws gehad. En daar gaan we eens even naar kijken. Want op het gebied van veiligheid was het best een bewogen week. En er viel een zucht van verlichting, dat is beter, bij de Veerplas, waar de politie met succes een 31-jarige verdachte wist aan te houden. Hij werd gelinkt aan die recente, ja, best wel verontrustende mishandelingen in het recreatiegebied. En daarnaast liet burgemeester Jos Wiene ook zien hard op te treden tegen criminaliteit. Want een woning in de Clotildestraat werd definitief voor een heel jaar gesloten, nadat de politie er grote hoeveelheden harddrugs en illegale wapens aantrof. Nou, de bewoner, las ik, probeerde dit weekend, of dit weekend helemaal niet, nou misschien wel, nee, probeerde via de rechter dit te blokkeren, maar verloor deze week wel dus de rechtszaak. En toch wederom ook hier de aanhoudende droogte liet deze week dus ook in Kennemerland haar sporen na. Want in de duinen vlakbij Overveen, vlakbij camping De Lakens, brak brand uit. En een deel van de camping werd uit voorzorg ontruimd. Maar de brandweer kreeg het vuur onder controle. Volgende week ga ik er ook wat meer aandacht aan besteden. Want als ik het lees, denk ik elke keer, hey, ik heb er toch vragen bij. Dus volgende week, wees erbij. Gelukkig was er ook sociaal nieuws. Het was goed nieuws uit de regio. Want de organisatie van Ecofest in Schalkwijk maakte bekend dat 250 gratis tickets weg te geven zijn aan Haarlemse gezinnen die wat minder te besteden hebben. Dus dat vond ik mooi. Zo kon iedereen ook deze zomer van het festival genieten. En dat is aankomende week. Ik kom er straks nog op terug in de agenda. Ja, toch ook nog een klein droogte dingetje. Wie lekker met een bootje het water op wilde, kwam bij Heemstede voor een verrassing te staan. Want de populaire route, vaarroute tussen Leiden en Haarlem, werd tijdelijk gestremd door de instroom van zout water tegen te gaan. Dus dat was even gek opkijken. En allemaal droogte en hitte oorzaken. Dat was een kleine greep uit het Haarlemse nieuws. Hier, Back to Love, Lincoln Yeser.

En straks de digitale stand van zaken. Loes.ai, ken je die al? En ja, weet je of er een alternatief is voor al die Amerikaanse diensten? We gaan het erover hebben in de digitale stand van zaken. Straks, na Mo.

0: Wat een nacht van Mo. Hier bij Haarlem 105.
1: De digitale stand van zaken.
0: Ja, de digitale stand van zaken. Het is weer tijd daarvoor, waarin we elke week jouw digitale wereld een klein stukje overzichtelijker maken. Nou, nu al best wel groot. We hebben heel veel besproken, maar ja, wederom, hè, even wat mailen, iets opzoeken, de route ergens naartoe vinden, een appje, een foto maken en opslaan. Ja, zeker als je net terug bent van vakantie zoals ik, heb je waarschijnlijk heel wat tijd met je telefoon doorgebracht. En dan sta je er misschien niet bij stil dat veel van die diensten Amerikaans zijn. Nou ja, vorige maand trokken 5 Nederlandse toezichthouders daar zelfs gezamenlijk voor aan de bel. De vraag is dus, zijn we niet te afhankelijk geworden van Amerika? En hebben we als consument eigenlijk, dat is best een belangrijke vraag, nog wel iets te kiezen? En is er een alternatief? Daarover praat ik vandaag met onze lieve huisgast en ICT-deskundige Martijn Jansen. Martijn, welkom. Fijn dat jij er weer bent. En fijn dat ik er weer ben.
2: Ja, absoluut. Goed dat we er alle twee weer zijn.
0: Ja, laten we het daarover houden. Ja. Dus ja, want ik heb lekker vakantie gehad. Maar ja, ik heb natuurlijk wel een beetje gemist. Ik merkte wel, ik had wel ook op vakantie, wat ik al zei, de kleine dingetjes waar je aan moet denken als je online surft en als je dingen opzoekt. Ik merk het, bij mij begint het wel een beetje te landen.
2: Nou ja, heel goed. Ja. Dat is natuurlijk juist het idee hier natuurlijk van deze hele al die afleveringen die we hebben gehad.
0: Ja.
2: Zoals je ook in je intro zegt, om de mensen toch wat wijzer en wat weerbaarder te maken voor de digitale zaken die er zijn.
0: Zeker.
2: Zowel op dingen die echt gevaarlijk zijn, maar ook wel de leuke dingen. We hebben natuurlijk een hoop zware onderwerpen natuurlijk toch wel behandeld de afgelopen weken. Maar er zitten natuurlijk ook wel een aantal leuke tussen waar we natuurlijk hartelijk op hebben moeten lachen.
0: Zeker. En heel veel, ja, en kijk, en heel veel digitale diensten, daar gaan we het vandaag dan nog ook een keer nog goed over hebben. Komen uit Amerika. Dus om maar meteen bij het begin te beginnen. Hoeveel van ons dagelijkse digitale leven komt eigenlijk uit Amerika?
2: Nou, doen we eens een gok.
0: Ja, nou, ik denk wel heel veel.
2: Ja, ja. Dat is natuurlijk inderdaad, als je natuurlijk zelf bedenkt welke apps je veel gebruikt, dan kan je van 9 van de 10 natuurlijk best zelf heel goed bepalen waar die vandaan komen. En het is inderdaad ook zo, het is bijna alle apps die je tegenwoordig gebruikt komen uit Amerika.
0: Ja.
2: Of je moet er echt bewust voor hebben gekozen om dat niet te doen, maar alle voor de hand liggende apps, of het nou Google Maps of Apple Maps of Outlook is van Microsoft of Gmail van Google of... Nou ja, je dingetje, je in de webshop van Amazon waar je iets bestelt, het komt allemaal uit Amerika.
0: Ja, ja.
2: En je gaf net inderdaad al aan, er is ook echt wel een beetje aan de bel getrokken daarover.
0: Ja, want vertel even, dat is echt vorige maand gebeurde dat, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is begin juli inderdaad trokken inderdaad 5 Nederlandse toezichthouders aan de bel. Dat was onder andere de Nederlandse Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens, die we natuurlijk ook al vaker hier hebben gehoord. En de ACM en nog 2. En de boodschap was eigenlijk één ding. De sterke afhankelijkheid beperkt gewoon de keuzevrijheid die je met dit soort dingen hebt.
0: Ja.
2: En dat maakt het overstappen vaak duur en of ingewikkeld.
0: Ja.
2: En inderdaad, diezelfde dag kwam ook het kabinet erop terug met de invoering om Microsoft software bij de Belastingdienst op pauze te zetten. Dus je ziet ook wel dat soort dingen wel werken. Er zijn natuurlijk al een heleboel berichten geweest dat in Duitsland ook alle overheden van Microsoft-diensten zijn afgestapt.
0: Oh, echt afgestapt, ja?
2: Ja, die zijn er echt helemaal van afgestapt en die zijn met alternatieven gaan werken. Die ook niet helemaal nog 100% zijn, want dat is een beetje het nadeel wat we natuurlijk allemaal merken uit Amerikaanse diensten. Die komen toch allemaal natuurlijk uit Silicon Valley. Dat is al 40 jaar in ontwikkeling of dat soort zaken, of 25 jaar. Dus dat zijn volwassen producten.
0: Ja.
2: En je ziet inderdaad langzaam wel dat er in Europa vooral, dat er ook wel op dat vlak heel hard aan zaken wordt getrokken. Nou, je noemde net al even Loos.ai in je voorstukje. Dat is daar een mooi voorbeeld van. We kennen natuurlijk allemaal ChatGPT en Claude van Anthropic en nog meer van dat soort Perplexity en dat soort zaken. Maar er is dus sinds kort inderdaad ook gewoon een Nederlandse AI. Dus dat is wel heel grappig.
0: Ja, heel leuk. Ja, want als we kijken, want we hadden een aantal maanden geleden toen we bepaalde dingen bespraken. Natuurlijk, weet ik nog, Marie die vroeg van ja, is er een alternatief? Je ziet dat mensen echt wel, want het gaat om bewustzijn. In het begin denk je, nou, ik gebruik het gewoon. Maar er komt echt dan heel sterk bewustzijn van mensen dat ze toch echt heel graag zouden willen kiezen voor dat alternatief. Er is wel veel animo voor, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat wel ook steeds meer wordt. En dat merk je inderdaad wel. Nou, Marie is daar een mooi voorbeeld van. Maar als ik ook naar mezelf kijk, als ik iets nieuws wil hebben over iets nieuws nodig heb in de digitale wereld, kijk ik eerst of er iets in Europa is.
0: Ja.
2: En dat moet dan natuurlijk ook prijstechnisch moet dat een beetje kloppen, want dat zie je ook nog wel vaak dat het daaraan schort.
0: Ja.
2: Dat het in Europa dan opeens vele malen duurder is dan in Amerika.
0: Ja, dan willen we toch graag.
2: We natuurlijk Nederlanders en dan doen we het uiteindelijk toch in Amerika.
0: Ja, willen we toch gewoon een dubbeltje op de eerste rang. Maar inderdaad, wat zijn de alternatieven? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
2: Er zijn wat dingen in ontwikkeling, maar er zijn inderdaad ook wel wat zaken. Er is bijvoorbeeld, even kijken hoor. Je kan bijvoorbeeld in plaats van Google kan je Quant gebruiken. Dat is een Franse dienst.
0: Ja.
2: En dat is dan Quant.
0: Oké. Okay.
2: Maar er is ook een Duitse Google alternatief en die heet Ecosia. En er zijn ook bijvoorbeeld voor zaken als e-mail zijn er varianten van Proton. Dat komt vanuit Zwitserland of Tuta. Dus er zijn echt wel voor een heleboel dingen zijn er echt wel varianten. Maar je moet er wel even naar zoeken.
0: Ja, ja. En hoe betrouwbaar, en inderdaad, hoe betrouwbaar is het? Want wat je zegt, hè, het is natuurlijk nog niet een volwassen product. Dus hoe zit dat dan?
2: Nou, op zich, kijk, de bedrijven die erachter zitten, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor ieder allerwillekeurig product wat je ook in Amerika gebruikt. Kijk, met Google en Microsoft hoef je er natuurlijk niet aan te twijfelen dat het op zich goede partijen zijn, afhankelijk van wat ze met je data doen. En je ziet dat daar Europese bedrijven ook wel veel meer naar kijken. Dat ze gewoon netter omgaan met jouw data.
0: Ja.
2: Ook omdat de wetgeving hier gewoon wat strenger is. Maar ja, het is altijd, je moet altijd alert blijven met een appje of weet ik veel wat. Om te checken waar het vandaan komt. Als je het niet, vooral als je het niet kent.
0: Ja.
2: Maar verder, kijk, en wat veel mensen misschien ook niet weten. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld van Google, die heeft hier in Eemhaven ook een datacenter. Heel veel mensen denken, als daar de data staat, is het in Nederland. Dat klopt. Maar de eigenaar van de data is nog steeds Google en die is Amerikaans.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Dus dat is een heel goed onderscheid om te maken. Dat het gaat niet zozeer om waar die datacenters staan, maar van wie het is. Wie
2: ja,
0: de beheerders zijn.
2: Het hoofdkantoor staat van het bedrijf. Dat is eigenlijk hoe je het vaak het makkelijkste kan nazoeken. Waar is het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd?
0: Ja.
2: En de reden dat dat zo belangrijk is, we hebben het volgens mij al eens een keer eerder aangegeven, maar dat is een beetje de onderliggende gedachte van deze aflevering natuurlijk. Hoe haal ik mijn spullen bij Amerikaanse grootgrutters weg, om het zomaar te zeggen.
0: Ja.
2: Dat is omdat in Amerika de Amerikaanse Cloud Act van toepassing is. En dat betekent feitelijk dat op ieder moment de Amerikaanse overheid tegen een Google, tegen een Microsoft kan zeggen, kom maar hier met je data, want we willen dat onderzoeken.
0: Ja, helemaal onder een
2: en
0: Trump.
2: Dat vind ik het wel heel eenvoudig. Weet je, zo eenvoudig is het natuurlijk in de praktijk niet. Maar in Nederland is die wet er niet. In Nederland is het gewoon een kwestie als jouw data ergens staat. En dan heeft er gewoon niemand toegang tot, behalve jij.
0: Ja.
2: Hoe hard een overheid ook gilt.
0: Ja.
2: En dat is in Amerika dus wel echt anders.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel echt, nou ja, wat ik al inderdaad een beetje gekscherend zeg. Helemaal met natuurlijk de hele overheid die daar nu zit in Amerika. Ja. Dan heb je helemaal niet te maken met regels en wetten. Daar heeft hij natuurlijk helemaal niks mee te maken. Oké, nou ja, inderdaad, we willen het wel. We denken allemaal een beetje, oei oei oei, kan dat wel? Zijn er alternatieven? Maar ja, waar kunnen we mee beginnen? Want die praktische tips om toch al een klein stapje te zetten in toch eens een beetje onderzoeken hoe we Europeeser onze dingetjes kunnen regelen. Vertel.
2: Nou, het is inderdaad het slimste om op het moment dat je iets nieuws zoekt, en dat maakt niet uit wat het is, of het nou een app is of een dienst die je nodig hebt, of zolang het maar iets digitaals is, kijk op dat moment of je iets kan vinden wat in Europa het hoofdkantoor heeft.
0: Ja.
2: Dan kom je inderdaad bij een Ecosia uit, of een Quant als zoekmachine, of inderdaad bij Proton voor e-mail. Dat zijn natuurlijk de meeste dingen die mensen al hebben. Maar ja, een zoekmachine veranderen is natuurlijk zo gebeurd.
0: Ja.
2: Dat betekent dat je in plaats van google.com intypt om te gaan zoeken, typ je Ecosia of Quant in en ga je daar zoeken.
0: Ja, gewoon een keer proberen. Oké, okay,
2: check. Gewoon een keer proberen, ja. Kost je niks, kost je 30 seconden en het is geregeld.
0: Ja, leuk.
2: Als je echt grotere dingen wil gaan overzetten, begin dan ook bij nieuwe dingen en niet bij oude. Dus oftewel, doe liever de dingen die je nog niet hebt of nodig hebt, dan dingen die je al jaren hebt draaien.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld, iedereen heeft natuurlijk ontzettende bakken vol met of digitale foto's, of dat nou op een telefoon of ergens in een clouddienst, dat soort dingen is. Ga dat nou niet als eerste overzetten, want dat is A, kost dat heel veel tijd.
0: Ja.
2: En B, als het misgaat, is het ook nog eens heel stressvol.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat is niet hetgeen om mee te beginnen.
0: Nee, all right.
2: Nou, en dan nog inderdaad wat we net al hadden over, over AI-diensten in Nederland. Er is inderdaad sinds kort, een paar weken geleden, is Loes.ai in Nederland gelanceerd.
0: Ja, ik vind het zo'n leuke naam ook. Ja. Ik vind het echt zo goed bedacht.
2: Ja, het is zo leuk bedacht. Het is wel een afkorting ergens van. Ik weet hem op dit moment even niet uit
0: mijn hoofd. Die gaan we volgende week. Jongens, cliffhanger, volgende week luisteren. Gaan we het even vertellen.
2: Cliffhanger, ja. Nou, die is door een Nederlandse vrouw in Nederland georganiseerd.
0: Gebouwd.
2: Die praat Nederlands, is ook erg op Nederlandse zaken gericht. Je kan hem ook gewoon gratis testen zonder creditcard. Ze bestaat pas een paar weken, dus hou er rekening mee dat het nog niet helemaal foutloos is.
0: Ja.
2: Maar het is wel een AI die gewoon getraind is op de Nederlandse normen en waarden.
0: Ja. Leuk.
2: Dus dat is ook wel leuk.
0: Ja, degene, de Herco, die zit voor mij. En die kende hem. Ik had even een gesprekje altijd voordat we het volgende programma gaan doen. En hij zei, ja, ik heb haar al uitgeprobeerd. Ze is niet foutloos, zei hij meteen.
2: Nee, dat kan ook nog niet. Nee. Ik heb hem zelf ook wat getest. En voor de mensen die het interessant vinden, ik heb er een artikeltje opgezet op mijn website.
0: Ja.
2: Met wat meer technische achtergronden en dat soort zaken.
0: Oh, leuk. Oké.
2: Het is zeker nog niet foutloos.
0: Ja, en dat kan Martijn, wat is jouw, waar kunnen mensen dat zien?
2: Dat is op mjconsultancy.nl.
0: Okay,
2: een kopje artikelen en daar staat het artikeltje van Loes staat daar ook bij.
0: Oh, leuk. Nou, mjconsultancy.nl. Daar kunnen jullie dat kan je dat vinden. Nou, het is toch wel hoopvol. En ik denk dat dit wel een hele goede weg is die er wordt ingeslagen. En ook helemaal wat je al zei, dat er natuurlijk ook vanuit de bank, vanuit de overheid echt wel een beetje druk wordt gezet nu om dat te gaan creëren. Ik begreep dat jij ook wel...
2: Dat komt natuurlijk ook inderdaad door de druk, wat jij net ook al zei, door Amerika, dat Europa zich langzaam ook wel bewust wordt dat ze iets moeten.
0: Ja, je moet je losmaken.
2: Overal komen stukjes naar boven van mensen die er iets mee willen of die ideeën hebben. En dat is natuurlijk toch wel, onder druk ontstaan natuurlijk toch vaak de mooiste dingen.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Er komen ook diamanten. En diamanten ontstaan er ook onder hoge druk.
2: Ja, daar komt het bij. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, ik heb eigenlijk niet veel vragen meer. Maar ik begreep dat je hebt natuurlijk ook wel veel volgers en zo. Zijn er dingen die we nog moeten weten? Of zijn er inderdaad dingen die je nog even wil toevoegen? Dat je zegt, ga het gewoon doen en laat je niet tegenhouden door een aantal dingetjes die moeilijk zijn misschien?
2: Nou, ik heb inderdaad via mijn volgers en via e-mail heb ik inderdaad wel wat vragen gekregen. En ook van wat klanten die inderdaad ook wel luisteren af en toe.
0: Ja.
2: En ik heb daar een aantal vragen. Eén vraag is bijvoorbeeld, en het is al een hele erg leuke, die kreeg ik van Peter. Mijn mailadres eindigt op gmail.com. Dat kan ik toch nooit meer opzeggen?
0: Nee, dat zou inderdaad...
2: Dat is van Google natuurlijk, dus in Amerika. En dat is inderdaad nog een van de lastigste, want je e-mailadres hangt natuurlijk overal aan vast. Er zijn eigenlijk twee opties voor. Je kunt een nieuw e-mailadres ergens anders nemen. Je kan ook je eigen naam registreren, waardoor die gewoon vast ligt. Bijvoorbeeld mijn MBA Consulting, dat is ook gewoon een naam die voor mij is. En die hou je dus altijd, zolang je betaalt. En dan kan je oude blijven doorlopen, maar dan kan je alle zaken wel stukje voor stukje overzetten naar dat nieuwe mailadres, waardoor je die gmail.com op een gegeven moment gewoon kan uitfaceren en dan kan je daar gewoon mee stoppen.
0: Ja, precies. Dus dat zijn soms misschien haken en ogen, maar dat is ook een kwestie van het gewoon in stapjes doen.
2: Hè? Ja, het hoeft niet in één keer, het hoeft niet in een avond of in een weekend, maar het is wel goed om de stapjes te zetten, om daar eens over na te denken of in ieder geval een bewuste keuze te maken.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, ik denk dat dit een hele... Dat het weer heel hoopgevend is. En ook wel misschien weer een kleine motivatie. Ik heb eigenlijk... Ik ga zeker sowieso Loes eens even uitproberen. En dat kwant, dat is dus een zoekmachine. Nou, dat is inderdaad heel makkelijk.
2: Ja, dat is van de Duitse. Dus die ligt ook dichtbij.
0: Ja, dus dat zijn de eerste stappen. Hartstikke goed. Nou, Martijn, wij spreken elkaar volgende week weer. Wij gaan...
2: We volgende week wat anders doen, hè?
0: Ja, we gaan... Wij hadden een beetje samen even iets... Even kort voor jou thuis, dat we eigenlijk toch wel de basis van de digitale lessen eigenlijk een beetje, hè, zo noem je dat, wel hebben behandeld. Dus we gaan eens kijken of we wekelijks even naar wat digitaal nieuws kunnen kijken. Dus als jij dingen in het nieuws tegenkomt waarvan je denkt, nou, hoe zit dat en hoe werkt dat, en dat wil ik eigenlijk wel eens aan Martijn voorleggen, dan laat het ons dan weten op 06-105-105-38. En dan gaan we daar gewoon even mee aan de haal. He, gewoon eens even kijken wat er allemaal voor vragen en wat voor nieuws er voorbij komt, waar jij je licht over gaat laten schijnen.
2: Ja, nee, hartstikke. Dan gaan we het in een ander vormpje doen. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke goed. Martijn, voor nu bedankt. Ik ga voor jou weer een lekker nummer draaien. En het heet Don't Shed a Tear. Nou, dat vind ik ook wel goed. Want dat gaan we ook niet doen met het afscheid van al die Amerikaanse diensten. Het is van Paul Garrick. Ik wens jou een hele fijne avond en ik dank jou.
2: Hartstikke goed.
0: Hoi.

Right Here van Selwyn hier bij Haarlem 105. Ik heb trouwens een 5 op mijn shirt voor de mensen die via de computer of tv kijken. Die kunnen dat zien. Opeens denk ik, ik heb geen 100, maar wel 5. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, dan toch even voor het nieuws van 9 uur. Toch even benoemen, want er kwam natuurlijk verdrietig nieuws uit de muziekwereld. Journey Kaagman is deze week overleden. Het is natuurlijk verdrietig. Ze werd 79. Ze was wel al een tijdje ziek. Ze werd natuurlijk vooral bekend als de zangeres van Earth and Fire. Met grote hits als Memories en Weekend. En misschien kennen jonge luisteraars, bedacht ik me haar, nog wel van de Idols. Waar ze jarenlang in de jury zat. Dat was van 2002 tot 2008. En eigenlijk heeft ze haar hele leven wel iets met muziek gedaan. Misschien weten mensen dat niet zo 1, 2, 3. Nou, eerst natuurlijk op het podium. Maar later juist achter de schermen, waar ze zich inzette voor de belangen van Nederlandse muzikanten. En voor haar werk werd ze ook benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En ontving ze ook wel verschillende muziekprijzen. Een indrukwekkende carrière dus. Dus de laatste jaren trok ze zich helaas wel meer terug uit de publiciteit. Want ze leed dus al langere tijd aan Parkinson. Maar vandaag herinneren we haar natuurlijk vooral met haar muziek. En gaan we dus terug naar 1979. Journey Kaagman met Earth and Fire met The Weeknd.

Journey met Weekend. Dat is Earth and Fire, is dat het wintertje. Straks na het nieuws van 9 uur praat ik met Patricia Bouwens van Sterrenwacht Copernicus over de bijzondere zonsverduistering aanstaande woensdag. Luister wat je allemaal kan doen en waar je moet zijn. Blijf erbij.

0: Ja, straks dus bel ik met Patricia Bouwens van onze eigen sterrenwacht Copernicus na het nieuws van 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. Slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: Ja, man of the house van Sky Newman hier bij Haarlem 105. Woensdag gebeurt er iets bijzonders aan de hemel. De zon, of de maan, die schuift voor een groot deel voor de zon en dan krijgen we een prachtige zonsverduistering te zien. Een mooi moment natuurlijk om even naar buiten te gaan en omhoog te kijken. Maar waar kun je dit het beste bekijken? Hoe laat moet je klaarstaan? En vooral, hoe doe je dat veilig? Ook nog een dingetje. Daarover heb ik het met Patricia Bouwens van Sterrenwacht Copernicus. Ik heb haar aan de telefoon. Patricia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat leuk dat je aan de telefoon wilt komen. Want ja, je zit helemaal niet in Haarlem op dit moment, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik ben op dit moment nog in Trinidad. Ja. Ik ben stewardess en ik vlieg zo meteen naar huis. Dus ja, ik ben nog ver weg.
0: Ja, en niet zo meteen. Echt, gewoon na dit gesprek moet je meteen in de bus naar het vliegveld, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja. We staan al te wachten op me waarschijnlijk.
0: Oké, nou dan gaan we snel beginnen. Want ja, Patricia, voor wie Sterrenwacht Copernicus nog niet kent, wat doen jullie precies? Gewoon even kort.
1: Even kort.
0: Ja, dat is moeilijk, hè?
1: Ja, nou, mensen kunnen van september tot en met mei bij ons elke vrijdagavond langskomen. Dan, als het helder is, kunnen ze door een telescoop naar de sterren kijken. Of sterrenstelsels, wat we net kunnen laten zien. Planeten bijvoorbeeld ook. Jupiter is een hele mooie om te laten zien. Daarnaast geven we presentaties op die avonden. We geven ook cursussen, basiscursussen. Toevallig begint er binnenkort weer, beginnen er zelfs twee.
0: Leuk, ja.
1: Ja, mensen kunnen voor heel veel dingen bij ons langskomen.
0: Ja, ik dacht toch leuk om te noemen, want eigenlijk, ik dacht, het is toch best wel bijzonder, zo'n sterrenwacht. En jullie hebben ook een heel mooi pand, weet je, met mooie grote telescopen. Maar ja, we bellen jou natuurlijk om, voor woensdag. Hoe bijzonder is het wat we woensdag gaan zien?
1: Het is ontzettend bijzonder. Het is de eerste grote zonsverduistering die wij weer krijgen sinds 1999. En de eerstvolgende is pas weer in 2081. Dus
0: echt?
1: Dit is wel echt ontzettend bijzonder.
0: Ja, ja. En ja, komt zo'n, ja, dat komt dus eigenlijk niet vaak voor. Leg ons heel simpel even uit van wat gebeurt er precies op het moment dat we woensdag naar die zon staan te kijken. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Wat er gebeurt is dat de maan tussen de aarde en de zon komt te staan. En die staat precies op een goede afstand, zodat het oppervlakte van de zon voor ons gaat bedekken waar wij naar kijken. En dan valt er een schaduw over de aarde heen. Dus precies ook op een stukje waar wij dan zitten toevallig nu, dit keer. En dat is precies wat wij zien op zonsverduistering. Dus de maan schuift in ons beeld voor de zon.
0: Ja.
1: En hij verduistert op die manier de zon.
0: Ja, en ik begreep niet, hij is niet helemaal 100%. In Spanje geloof ik wel, en daar is hij echt helemaal verduisterd. Hoeveel is dat hier?
1: Hij wordt bij ons ongeveer 90% verduisterd.
0: Ja, dus dat is ook echt een behoorlijk stuk.
1: Behoorlijk, ja. Het is een heel groot aantal. Ja.
0: Ja. En wat merken we dan? Want de hele natuur, dat valt natuurlijk een beetje stil. Het is voor de hele natuur is dat een hele gekke, een gek fenomeen, denk ik dan zo.
1: Dat is het zeker. Het is natuurlijk wel eind van de dag. Maar wat we wel gaan merken is dat het gewoon alsof het donker weer wordt. Alsof het gaat regenen, zeg maar. Zo'n donkere kleur gaat er komen. Een beetje schemering. Het wordt niet donker zoals een volledige eclips. Maar zelfs met die 90% gaan we al in lichtsterkte merken, zeg maar, dat het wat schemeriger wordt.
0: Ja. Ja, ja, precies. Want inderdaad, ik noemde al even, jullie hebben natuurlijk een heel mooi gebouw waarop je bovenop kan staan met telescopen. Maar daar heb je op de morgen of woensdagavond helemaal niks aan, hè?
1: Nee, dat klopt. Bij ons hebben we bomen om ons heen, want we staan in een heel mooi gebied. Maar de bomen zijn eigenlijk net te hoog voor ons om naar de zon vanuit daar te kunnen kijken. Want de zon staat maar op 8 graden hoogte boven de horizon wanneer de zonsverduistering is. Dus hij komt niet boven de bomen uit. Dus wij moeten ook ergens anders heen.
0: Ja, en waar gaan jullie...
1: We hadden het liefst door onze telescopen willen laten zien. We nemen ook een aantal telescopen mee, maar het kan dus niet in onze eigen sterrenwacht helaas.
0: Nee, en waar gaan jullie naartoe? Waar gaan jullie met jullie... Want jullie nemen wel telescopen mee, niet die grote natuurlijk, maar waar gaan jullie heen?
1: Wij gaan naar de boulevard van Bloemendaal ter hoogte van Rapa Nui. Dus zeg maar bij het begin, als je vanaf de zeeweg komt, is het begin bij Bloemendaal. Daar gaan we op de boulevard staan. En daar nemen we inderdaad zonnetelescopen mee. Sommige van onze vrijwilligers komen ook met hun eigen zonnetelescopen. We hebben smart telescopen waar mensen via een tablet of telefoonscherm naar de zon kunnen kijken. Alles is veilig, alles zijn speciale zonnetelescopen. Dus Ja. Helemaal veilig op voor te kijken.
0: Ja, precies. Want heel belangrijk toch wel. Hè? Je kan niet gewoon maar met een gewone zonnebril daar naartoe kijken. Dat is geen goed idee, hè? Toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat wordt ook ontzettend afgeraden. Het enige waar je veilig door kunt kijken is een eclipsebril.
0: Ja, en maar als mensen daar naar jullie toe komen, daar dan kunnen ze dus met jullie apparatuur en jullie dingen kunnen ze daar naar kijken.
1: Zeker, en we hebben ook nog 1500 eclipsebrillen op voorraad. Dus we zitten voorlopig nog eventjes goed voor de mensen die komen.
0: Ah, wat goed. Hey, en dan is het natuurlijk nog best belangrijk het weer. Want dat speelt natuurlijk altijd ook wel een rol. Hoe belangrijk is een heldere horizon ook woensdagavond? En wanneer weet je of dat echt goed kijkweer is?
1: Ontzettend belangrijk natuurlijk. Kijk, als we wolken hebben, kunnen we niks zien.
0: Nee.
1: Nu kan ik eventjes terug naar de volledige zonsverduistering die ik 2 jaar geleden in Austin heb gezien, in Texas, Amerika. Daar hadden we ook bewolking voor de zon. En eigenlijk alleen op het hoogtepunt, een beetje door de wolken heen, konden we het zien. Verder was het, de hele zonsverduistering viel daar een beetje, zeg maar, in de wolken.
0: Ja.
1: Maar de voorspelling voor komende woensdag is ontzettend goed. Het wordt helemaal helder. Dus we gaan er ook vanuit dat we hem gewoon volledig kunnen zien.
0: Ja, wat bijzonder. Nou ja, en alsof één bijzonder hemelverschijnsel niet goed genoeg is. Ik las dat in nacht ook nog die soort van vallende regen, vallende sterrenregen is.
1: Dat klopt. Dat is de Perseïdezwerm waar we weer doorheen gaan met onze aardbol.
0: Ja.
1: Elk jaar ongeveer rond 12 augustus is die op het hoogtepunt. En dan op de nacht van 12 op 13 augustus, dan zijn er een heleboel vallende sterren per uur. En we gaan na de zonsverduistering rond 9:30 ongeveer zijn we weer terug op de sterrenwacht. Want ja, rond 9:03 is de zonsverduistering ten einde en 9:10 gaat de zon onder.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we met alles weer terug naar de sterrenwacht en dan is iedereen nog welkom om daar naar de vallende sterren te kijken.
0: Dat is ook wel heel mooi. Maar dat zeg je, dat is elk jaar eigenlijk die vallende sterrenregen. Ja. En dit nou, dat je inderdaad zegt dat de volgende pas weer in 2081, zei je dat?
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, dat geeft wel aan inderdaad, dat je moet het nu natuurlijk pakken. En als mensen nou inderdaad, in principe kan je natuurlijk overal kijken, maar bij jullie op het strand, wat zijn nog meer plekken waar je het echt goed kan zien? Heb je daar nog tips voor?
1: Nou, kijk naar vrij uitzicht op het westen. Dat is het belangrijkste, omdat die natuurlijk vrij laag aan de horizon zit, de zon. Als je er een gebouw voor hebt zitten, zie je het al niet. Dus zorg dat je of heel hoog zit of vrij uitzicht hebt. En dan moet het helemaal goed gaan komen.
0: Ja, wat leuk. Ja, jullie zijn natuurlijk even over Copernicus. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè? Het bestaat alleen maar uit vrijwilligers, de sterrenwacht, hè?
1: Ja, ik ben zelf ook vrijwilliger.
0: Ja, en jullie zijn natuurlijk echt helemaal... dit is voor jullie ook een ontzettende, enthousiasmerende gebeurtenis, denk ik, dan woensdag.
1: Dit is ontzettend leuk voor ons. Sommige van onze vrijwilligers zijn naar Spanje afgereisd om de volledige zonsverduistering mee te maken. Maar ja, er zijn ook een hoop van ons die thuis zijn gebleven om het juist in Nederland te beleven. Omdat het ook zo uniek is om dit een keer in Nederland weer mee te maken.
0: Ja, leuk. Nou, Patricia, dank je wel voor je uitleg. En je bent onderweg naar Nederland, dus je bent goed op tijd. En luisteraars, ga vooral eens langs bij de sterrenwacht Copernicus. En natuurlijk bij jullie daar woensdag bij Rapa Nui. Hartstikke leuk. Ik wens je heel veel plezier. En ik wil je ontzettend bedanken dat je in de uitzending bent gekomen. En een hele goede vlucht straks.
1: Dank je wel.
0: Hey, dank je wel. Tot ziens. Ja, en dan start ik een mooi nummer in. Die is natuurlijk hartstikke toepasselijk. Het is Black Hole Sun van The Soundgarden.

Rise van Lauren hier bij Haarlem 105. En daarvoor natuurlijk dat prachtige Black Hole Sun van The Soundgarden. En ik had het met Herco in het hiervoor ook al over. Dat het is natuurlijk een mooie titel voor dit onderwerp, maar het is ook een hele mooie tekst. Je moet het nummer nog maar eens luisteren. Want inderdaad, net zoals de maan de zon verbergt, dragen de mensen in het nummer zeg maar hun maskers om hun ware en soms wel moeilijke gevoelens te maskeren in de buitenwereld. Dus die ene, dat donkere moment was dan weg. Al die gevoelens en al die emoties. Nou ja, het is misschien een beetje te diepgaand, maar ik dacht, ik wil het toch zeggen. Het is mooi om het een keertje terug te luisteren. Black Hole Sun. Ja, aanstaande woensdag dus die spectaculaire zonsverduistering. En dat wordt natuurlijk prachtig om te zien. Maar het zette mij, merkte ik deze week, ook wel aan het denken. Want ik dacht, ja, zonder die grote brandende vuurbol in de lucht is er natuurlijk gewoon geen leven mogelijk hier op aarde. En het doet me dus heel erg denken aan de science fiction film Project Hail Mary. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Een tijdje geleden. Ik ben helemaal niet van de science fictions. Maar waarin de mensheid vecht tegen een mysterieus virus. En dat eet dan de zon op. En dat is natuurlijk paniek in de tent. Want ja, als die zon dus ophoudt met schijnen, dan hebben wij geen leven meer hier. En stel je dus inderdaad voor, die aarde wordt onbewoonbaar. En dan moeten we dus vluchten naar ons plan B. En dat is de maan. Nou ja, dan heb ik dus slecht nieuws voor je. Want nog voordat we er überhaupt wonen, hebben we er al een gigantische bende van gemaakt. Want dat bleek deze week toch maar weer eens, toen die stuurloze SpaceX-rakettrap met enorme snelheid op de achterkant van de maan te pletter sloeg. En daarmee laaide natuurlijk ook weer de discussie op, wat doen we eigenlijk met al die rotzooi die we achterlaten op de maan? Want de harde feiten, ik heb ze eens even opgezocht. We hebben inmiddels zo'n 200.000 kilo aan menselijke rommel op de maan achtergelaten. En dat zijn dus niet alleen maar van die high-tech satellieten, maar dat zijn voedselpakketten, rondslingerende camera's, 12 paar gebruikte ruimtelaarzen en zelfs 2 golfballen. Dat stond er, ja. En er liggen dus ook nog, schrik niet, 96 zakken met menselijke uitwerpselen. Urine en kots ligt gewoon te verpieteren daar op die maan, achtergelaten door de Apollo-astronauten om gewicht te besparen voor de terugreis. Nou ja, er zijn dus op dit moment amper internationale wetten die de buiten

0: Lose My Life van Misha hier bij Haarlem 105. En daarvoor Mars Needs Woman van Nova Star. Ook een heel mooi nummer. Het is muzikaal zo prachtig zit het in elkaar. Nova Star, ik heb het vroeger veel gedraaid en ik ga het ook weer meer draaien. Want het is hele mooie muziek. Ja, en ik had natuurlijk het over Journey, maar er was natuurlijk ook nog een andere muziek. Ja, icoon voor mij wel een eentje die wel bells ringt. Dat zeg ik eigenlijk helemaal niet zo hoor. Maar Tony Scott, ken je hem nog? Want ja, in de jaren 90 was hij vooral bekend met zijn hip house. Hij had hits als The Chief, Get Into It en Love Let Love. En ik dacht altijd, ja, Tony Scott, dit is echt een ontzettend goede artiestennaam. Maar het is gewoon een Nederlandse rapper. Hij is geboren als Peter van den Bos. En hij werd dus inderdaad bekend in de jaren 90. Vanavond draai ik zijn laatste nieuwe opname op het verzamelalbum Do It Again. The Best of 2016. Hier is Tony Scott met Do It Again.
1: Just like back in the days we created a time. Within a rhyme, being a child, born as the first one. Can't be the last, but the last one is ready.

Ja, Tony Scott met Do It Again. Ontzettend lekkere rapper. Ja, het is wel triest, want Tony Scott werd 54 en hij overleed aan de gevolgen van de spierziekte MS. Hij, 2014 werd dit vastgesteld en hij is dus afgelopen week overleden. Triest nieuws. En straks gaan we de agenda bekijken natuurlijk. Wat is er allemaal te doen?

0: case you missed it.
1: Ja, in case you missed it van Matt Simons. En daarvoor The Weeknd met Can't Feel My Face. En dan zijn we alweer bij de klok van 10 beland. Althans, we hebben nog een kwartiertje. Maar we gaan natuurlijk wel ook even rustig naar de agenda kijken. Want dat is soms een beetje gehaast op het eind. We hebben natuurlijk al een aantal dingen doorgenomen. We zitten natuurlijk volgende week 9 tot 16 augustus. Wat is er allemaal te doen? Nou, natuurlijk, woensdag 12 augustus is die natuurlijk die bijzondere zonsverduistering. Die hebben we net uitgebreid besproken, natuurlijk met Patricia. Dus zoek vooral een mooie plek met vrij uitzicht richting de kust. Richting het westen, geloof ik. Vergeet die eclipsbril niet, maar als je die niet hebt, kun je dat dus ook daar op de hoogte van Rapa Nui. Kan je dat gewoon lenen van onze eigen sterrenwacht. En natuurlijk woensdag begint ook Haarlem Live. Vanochtend in het programma bij Ellen is dat al besproken. Maar toch nog eventjes voor degene die dat niet heeft gehoord. Haarlem Live. Want ik, ja, van 12 tot en met 16 augustus, de hele week. En misschien denk je, ja, hoe zit dat nou ook alweer? Want jarenlang hadden we natuurlijk in augustus Haarlem Jazz and More in de binnenstad. Nou, dat festival kwam de afgelopen jaren steeds meer onder vuur te liggen. Vanwege dat het steeds drukker werd. Ook wel vanwege de controverse rond die organisator Martijn Beverlander. Maar ja, uiteindelijk dus voor 2026 kwam er geen vergunning meer. En kreeg Haarlem dus iets nieuws. Haarlem Live. Een nieuw festival, maar wel met diezelfde gedachte. Lekker veel live muziek in de binnenstad. 5 dagen lang live muziek door de hele binnenstad. Van jazz en soul tot funk, pop en dance. En niet alleen op die grote markt, maar ook op de Botermarkt, het Klokhuisplein en allerlei cafés en kroegen. Ook niet één organisator. Het is een samenwerking van Haarlemse culturele partijen zoals het Patronaat, Veel en de Pletterij. Samen met de horeca en ook de mensen achter No More. Want dat is wel bijzonder aan deze editie, deze eerste editie. No More doet mee. Dat is dat initiatief dat vorig jaar als eigen festival begon rondom die sociale veiligheid in Haarlem. En is dus nu onderdeel van Haarlem Live. Met onder andere dus ook een social safety hub. En een team dat tijdens het festival zichtbaar aanwezig is in de stad. Dus dat is ook een hele mooie nieuwe ontwikkeling. Haarlem Jazz dus niet, maar die is voorbij. Maar de muziek zeker niet. Vanaf woensdag 12 augustus, dus 5 dagen lang live muziek door de hele binnenstad. Op donderdag kun je volop terecht bij Haarlem Live natuurlijk. Maar wie even iets anders wil, kan naar Club Kenau. Die speelt hele maand augustus De Held van Haloheim. Dat is een muzikale familievoorstelling in de openlucht op het voorplein van de stad Schouwburg. Het is 6 augustus van start gegaan en dus de hele maand augustus is het te zien. En vrijdag 14 augustus, had ik ook al even een klein beetje aangestipt, is in Schalkwijk, begint daar Ecofest. 2 dagen lang aandacht voor duurzaamheid, muziek, activiteiten en een groene stad. En er zijn dus 250 gratis kaarten beschikbaar gesteld voor Haarlemse gezinnen die wat minder te besteden hebben. Dus iedereen kan daar naartoe en daarvan genieten. Voor jongeren is er vrijdagavond, die 14e, de Flux 16PLUS Party. Als je naar Haarlem Live nog niet naar huis wilt. En jonger bent dan de 18 plus. Ga je naar de Flux 16 plus afterparty. Zaterdag 15 augustus wordt het behoorlijk druk in Haarlem. Want Haarlem Live gaat dus door. En Ecofis is nog bezig in Schalkwijk. En voor de liefhebbers van wat stevige, meer experimentele muziek is er in het patronaat Complexity Fest. Dus er is zaterdag ontzettend veel te doen. Ook handig om te weten is dat de zaterdagmarkt verhuist. Eigenlijk opnieuw, want die moest ook al verhuizen voor Haarlem Culinair. Maar tijdelijk verhuist die ook zaterdag de 15e. Wegens dus Haarlem Live op de Grote Markt. Dus de marktkramen staan onder andere in de Zijlstraat en op de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht. Dan weet je dat maar even. Als je net even lekker naar die markt wil op zaterdag en denkt, hé, wat is dit nou? Dus daar moet je even wezen, de 15e. Nou, zondag de 16e is natuurlijk de laatste dag van Haarlem Live. Maar als je liever de drukte ontloopt, kun je natuurlijk ook richting Bloemendaal aan Zee, Zandvoort of de Kennemerduin lekker wandelen, fietsen of gewoon het strand op. En als je zondag gewoon wat cultureels wil meepakken, dan kan je om 2 uur eventueel bij het Verwijmuseum een mooie rondleiding lopen over het 1000 jaar geschiedenis van Haarlem. ook heel erg interessant. Of wandel je om 2 uur mee met het Gilde door het historische centrum. Dus kortom, er is natuurlijk genoeg te doen in Haarlem en omgeving. Maar ik denk ook Haarlem Live. Super genieten. En daar gaan we volgende week vast nog even op terugkomen. Dus maak er een mooie week en weekend van. Wij gaan luisteren naar een lekker zomersnummer nog. Playa van Nick Hansen.

dat was de enige echte George Benson. En ik ga lekker afsluiten met een mooie plaat om ook al een beetje in de stemming te komen voor Jazz or No met Harry. Hier is Alicia Keys met I'm in Trouble. En ik wens jullie een hele fijne week. Tot volgende week en veel plezier bij je.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Harry Schoonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz Ono op de zondagavond op Haarlem 105. De enige zender in deze regio met jazzopnames. Nou, vanavond komen natuurlijk weer allerlei leuke dingen aan bod. Maar ik begin eerst even, daar ben ik ook mee begonnen, met Amber Road. Dat is een nummer van Snares, dat is een producer uit Denemarken. En dat is, ja, die hoorde dit als sfeervolle filmische muziek. En sterk geïnspireerd door beatmakers en Scandinavische jazz. En dat doet hij samen met Christopher Eikrum. Dat is een Noorse trompetist en componist en producer. En ook hij ontwikkelt zich later als beatmaker. En die combineert ook jazz met lo-fi, hip-hop en elektronische muziek. En die komen je wel bij meer opnames tegen. De komende weken zal ik er ook nog wat iets van draaien. Hij werkt met heel veel artiesten samen. Nou, vanavond natuurlijk ook puur jazz, maar ook weer die heerlijke elektronische toestanden. En vanavond wil ik dan beginnen met Gadr. En Gadr is een bijzondere naam, wat dat betreft, kun je wel zeggen. En dat is een man, dat weet eigenlijk niet precies waar hij vandaan komt, maar doet hij in Hongarije, dus ik vermoed dat het een Hongaar is. Een producer en componist, en die beweegt zich ook in de wereld van de jazz, de house, de lo-fi, downtempo en elektronische muziek. En dan heeft hij nu een EP gemaakt, Clean Your Room. Dat verscheen op 11 juli 2025. En ik draai daarvan een track. En dat is Clean Your Room. En het album heet Between the Notes.

Zo, beste jazzliefhebbers, de kop is eraf op deze prachtige zondag weer. En vanmiddag was ik zelfs nog bij Fort Zuid, waar een bluesband speelde. De zaak was ook leuk om daar te zijn. Heerlijk weer, een lekker sfeertje. En nu, hier hoor je muziek, die ken je. Die ken je. Maar weet je ook wie die saxofonist is? Nou, waarschijnlijk niet, dat is Plas Johnson. Hij was geboren in 1931 en leefde tot 2026. Daarom draai ik hem ook even een paar weken geleden. Is hij overleden? En die werd geboren in Dunnersville in Louisiana. En dat is een regio met heel veel jazz- en blues-traditie. Dat weet je ongetwijfeld. En dit prachtige thema van de Pink Panther van Henry Mancini, dat is door hem uitgevoerd. En die man heeft een prachtige, ronde, warme tenorsaxklank. Een mix van jazz en blues. En eigenlijk een soort zingende manier van spelen, kun je wel stellen. En nu heb ik een opname van, niet deze, want die kent iedereen al. Weet je niks van jazz. Dit nummer ken je. Dit ken je van de film. Maar ik heb een prachtige opname van. Hij heeft een ooit in, wanneer was het? Ik geloof in 53, nee, of eerder. Nou, dat ben ik eventjes kwijt. Maar hij heeft een plaat gemaakt, een LP. Toen de tijd met het andere tenorsaxofonist, Red Holloway. En dat album heette Keep That Groove Going. En daar staat een nummer op en dat wil ik nu ook gaan draaien. Cry Me a River. En dat is prachtig om naar te luisteren. De saxofoon neemt dan ook de rol van de zanger over. En dan heerlijk begeleiding met hemondorgel, gitaar en drums. En het geeft hem een beetje, nou, beetje veel. Een warme, bijna nachtclubachtige sfeer. En het was in die stijl ook van niet kijken wat ik kan. Hè, zoals de grote muzikanten dat vaak deden. Maar luisteren naar wat ik voel. We gaan luisteren naar die prachtige opname van deze Plas Johnson. Niet meer de Pink Panther, maar Cry Me a River.

heerlijke traditionele jazz om naar te luisteren. Ik zal volgende week of misschien de week erop nog eens iets draaien van die Plas Johnson. Een naam die waarschijnlijk bijna niemand kent, alleen Pink Panther, dat weet iedereen. Dan ga ik naar een andere groep, een interessante groep ook. Enzo Zerilli is dat, dat is een Italiaanse jazzdrummer. En die heeft een quintet, of ja, Zero Bob heet dat. En dat is in 2015 in Londen heeft hij dat opgericht. En dat is een woordspeling op zijn naam, Zero, en op bebop. En hij wilde namelijk met zijn band verschillende muzikale werelden samenbrengen. Van straight ahead jazz tot invloeden uit India, Afrika, Zuid-Amerika, funk en progressieve rock. En wat nou bijzonder is, het is de samenstelling van die groep. Hij heeft namelijk twee gitaristen bij zijn band, geen pianist, maar twee gitaristen. En het is onder andere Rob Luft, die geweldige Engelse gitarist. En ook Alessandro Chiappetta, dat is een gitarist uit Italië, die ken ik verder niet. Maar die twee gitaren zonder die piano of blazers, die geven de band een geheel eigen geluid. Dan krijg je een open, luchtig en melodisch geheel. En die gitaren geven ook het thema wat ze zo spelen bijna een warme vocale kwaliteit. En is dat nummer, dat heb ik zo gedaan, Three Views of a Secret, dat is geschreven door de geweldige bassist Jaco Pastorius. Die heeft dat stuk in 81 uitgebracht op het album Word of Mouth. Maar daar zie je van hem de lyrische kracht van de fretloze bas. Maar hier zie je ook een prachtige invulling door die Enzo Zerilli. En ik zal op later tijd ook wel eens een keer die uitvoering van Jaco Pastorius laten horen. Maar nu Enzo Zerilli's Zero Bob, Three Views of a Secret.

prachtige uitvoering van dit nummer. Een heel mooie melodie zit in dit nummer. Ga je onthouden. Ik ga daar vaker iets van draaien. Dan gaan we nu naar een heel beroemde compositie. Moose the Mooch. En daar schrijf je dan Moose met M-O-O-S-E. En de tweede Mooch is met C-H. En dat is een compositie van Charlie Parker uit 1946. Ik was nog ineens geboren. En die schreef, Parker schreef het nummer voor zijn vriend en bassist Lester Moose Young. Die moet je niet verwarren met saxofonist Lester Young. Nee, Lester Moose Young. Het was een bassist. En die titel is een woordspeling op diens bijnaam. Maar je had de bijnaam Moose. En het slang woord voor Moose, met CH, dat verwijst naar iemand die rondhangt, niks doet of op iemand kosten leeft. Dat is een Mooch. Dat is een Mooch. En hier is het uitgevoerd, en dat vond ik een heel mooie opname daarvan, daarom heb ik dat gekozen.

Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.

Dit was het nummer 570 van John Onabowu. En John Onabowu is een Brits-Nigeriaanse drummer. En ook weer uit die Britse jazz zien het altijd zoveel. Maar dit album heeft hij gemaakt, dat heet Now is the Time. Dat moet eigenlijk zowel jazzliefhebbers als een brede publiek aanspreken. Dat probeert hij met het nummer. Is ook wel te horen. Kan wel wat meer jazzy, vind ik. En nu ga ik weer naar een hele beroemde opname, Naima. Naima is een stuk wat ook ooit is geschreven door de grote John Coltrane. Dat was gewijd aan zijn vrouw, die heette Naima, Naima Grips. En dat is, ja, dat vind ik nog steeds ook een van de mooiste en meest lyrische ballads uit de jazzgeschiedenis. Maar nu is hij ook, er zijn natuurlijk een heleboel uitvoeringen van. Nu vond ik deze uitvoering door Luke Titus. Dat is een Amerikaanse drummer en multi-instrumentalist uit Chicago. En die zit ook vaak met muziek die hij maakt tussen de jazz, de hip-hop, de rhythm and blues en experimentele muziek. Werkt ook met bijvoorbeeld een Steve Lacy en Kiefer, niet tenminste, ook in die moderne scene. En nu heeft hij dus dit stuk bewerkt en ik vond het prachtig om naar te luisteren en dat wil ik jullie ook laten horen. Ik ben ook blij dat je nog luistert naar mijn programma. Hartelijk welkom nogmaals, als je net bent ingeschakeld. En dan weet hij een gitarist te interesseren. Brian Sanborn gebruikt hij ook. En die gebruikt heel veel ruimtelijke gitaarakkoorden. En daardoor krijgt het nummer ook nog wat een dromerige klank. We gaan luisteren naar die prachtige opname Naima van Luke Titus.

Normaal zo'n hele rustige ballet en nu heerlijk opgepept en prachtig klinkend vind ik het. Mooie uitvoering van het nummer Naima. En ook nog net al 023jazz.nl, kijk erop. Maar ook deze week begint Haarlem Live. Ik dacht aanstaande woensdag, er zitten ook jazzconcerten tussen. En ook nog een nieuwtje, de Pletterij gaat ook af en toe in Amsterdam een concert doen in de Rode Bioscoop. En daar kun je ook naartoe, daar komen ook William Barrett onder andere speelt, dat dacht ik ook. Maar in ieder geval ook, William Barrett speelt op Haarlem Live. Dat is dus niet in plaats van, maar Haarlem Jazz No More noem ik het altijd, is gelukkig verdwenen. Want dat had weinig met jazz te maken. Dan ga ik nu, je kunt ook trouwens nog als je wat wil vragen of wil toelichten of wil suggesties wil geven, kun je me via de app bereiken 06 105 105 38. Je bent van harte welkom. Fijn trouwens dat je nog luistert naar mijn programma Jazz & O. Dan gaan we nu gauw verder met High and Hill Collective, heet dat die groep uit Brighton, uit Engeland, onder leiding van de saxofonist Pete Piskov. En die combineert ook spiritual jazz met avant-garde, improvisatie en wereldmuziek. En dan krijg je toch wel een heel bijzondere manier van klanken en een soort landschap, een klanklandschap. Zo zou ik het eigenlijk het beste kunnen omschrijven. Het nummer heet The House is a Home Like Honey. Hill Collective.

0: Jazz.
1: En van deze groep, die ik net nog een heel stuk van liet horen, duurt zo'n 8 minuten. Daar nemen we toch afscheid van. Ik ga nu verder naar Ben van den Dungen en Michiel Varenkamp. Ben van den Dungen is een tenorsaxofonist uit Nederland en speelde onder andere met Nueva Manteca. Die ken je ongetwijfeld in zijn eigen groep. Die heette toen de tijd Musica Extrema. En dat is een man die komt uit de bebop en hardbop traditie. Maar hij heeft een prachtige, warme, volle tenorsound. En een hele sterke melodische aanpak. En die speelt hij samen met die Nederlandse trompetist, jazz-trompetist Michiel Varenkamp. En toen hebben ze een aantal opnames gemaakt op het album dat heet Lazyville Volume 1 en Lazyville Volume 2. En daar staan bekende jazzstanders op die ze dan in een hele intieme setting uitvoeren. En dan heb ik gekozen voor het nummer Skylark. Dat is eigenlijk een van die beroemde Nederlandse of Amerikaanse jazzstandards. En dat gaat over, dat is eigenlijk een poëtische balladeballade waarin de zanger een leeuwerik, een skylark, vraagt om de ware liefde te vinden. Nou, daar gaan we naar luisteren. Dat is mooi om op zo'n zondagavond net te luisteren met zo'n thema. Ben van den Dungen, Michiel Varenkamp, Skylark. MUZIEK

En dan komen we helaas alweer naar het laatste nummer van de avond. Want de klok van 11 naar het matras geschreden. En dan moet ik weer afscheid van je nemen, helaas. Fijn dat je te gast was bij mijn programma. En toen dacht ik, dan wil ik hem met een mooi nummer afsluiten. En toen dacht ik aan de groep Super Sax. En dat was een Amerikaanse jazzgroep uit 1972. Toen werd het opgericht door Matt Flory, de alt-saxofonist en de arrangeur en bassist Buddy Clark. En wat was nou het idee achter die groep? Dat was uniek. Ze wilden alle... van een aantal opnames van Charlie Parker, de geïmproviseerde solo's noot voor noot harmoniseren voor een sectie van 5 saxofoons. 2 alt, 2 tenor en een baritonsaxofoon. En het werd dan ondersteund door een ritmesectie en vaak ook nog een trompet of een trombone erbij. Hun debuutalbum, dat is Super Sax Play Bird, dat is uit 1973. Dat is nog altijd een van de belangrijkste eerbetonen aan Charlie Parker, vind ik absoluut. En als je dan luistert, je zult het zo horen, dat is een zeer strakke meerstemmige harmonieën. Een ongelofelijke precisie in het samenspel. En dan, ja, dan hoor je dus die originele frasering van Charlie Parker, maar dan in een volle saxofoonsectie. En dat klinkt heel bijzonder, dat kan ik je vertellen. Daar wil ik mee afsluiten. Ik wens je een hele fijne week. Er komen nog heel warme dagen aan. Maar nou ja, geniet er maar, zullen we zeggen. Tot volgende week. Dan zien we en horen we elkaar weer. Moves the Mooch is weer het nummer wat ik al eerder heb gedraaid, maar nu deze uitvoering. Super Sax.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Parle-Français van Kluit hoorde je net. En welkom bij mijn vaste uurtje genaamd Brecht door Zee op de zondagavond hier. En ik kon gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb namelijk een vraag voor jullie. Wist jij dat sommige B-merken expres een beetje lelijk of simpel worden verpakt? Dat is geen gebrek aan marketing, maar juist een onderdeel van de strategie. De verpakking moet uitstellen, wij geven je geen geld uit aan reclame, dus jij betaalt minder. Ja, je raadt het misschien al. Deze week is mijn vraag van mijn vaste rubriek, waarin ik jou elke week een vraag stel van een bepaald A-merk, theezakjesmerk. Van welk product koop jij altijd A-merk? Ik had hier deze week een discussie over, van A of B-merk. Ik vind dat absoluut niet alles in huis A-merk hoeft te zijn. Maar sommige dingen die vertik ik gewoon om te consumeren als B-merk. Ik heb eigenlijk ook nog een leuk feitje. Maar 44% van de consumenten koopt A-merken alleen als ze in de aanbieding zijn. En ik weet hier alles van, want ik werk ook bij een erg bekende blauwe supermarkt. En ja, mijn product dat ik eigenlijk altijd alleen als A-merk gebruik is wasmiddel. Dat is misschien heel stom, maar ja, ik zal het merk niet verder noemen. Maar ik betaal liever iets meer voor echt een heel lekker specifiek geurtje van mijn schone was. Terwijl ik waarschijnlijk helemaal niet, terwijl het waarschijnlijk helemaal niet uitmaakt. En hetzelfde heb ik met Krusli. Ik heb nou niet echt een reden waarom ik dat altijd als A-merk koop. Behalve dat ik dat specifieke merk gewoon heel lekker vindt en het gewoon vertik om iets anders uit te proberen. Wat is jouw A-merk product waar je gewoon niet vanaf kan? Vanaf komt. Je hoeft het merk niet te noemen, maar ik ben wel benieuwd wat jouw voorkeur heeft. Dus laat me weten via 06-105-105-38 op WhatsApp. En wie weet bespreek ik jouw gekke A-merk obsessie straks wel. Hier komt eerst nog even Off the Wall van Michael Jackson.

Dat was Memories van Earth and Fire. Een kleine tribute aan Journey Kaagman, oftewel Christina Henriette Kaagman. Want Journey was haar artiestennaam. Ja, nog een klein feitje over haar. Ja, haar doorbraak was ook echt als zangeres natuurlijk van Earth and Fire. Afgelopen donderdag is zij helaas overleden. Ze leed al een tijdje aan Parkinson, aan de ziekte Parkinson. Dus ik dacht, ik wil toch een kleine tribute geven. Vandaar ook het nummer Memories. En ja, ik vind het erg jammer. Dus ja, toch nog even een nummertje van haar draaien. En ik heb alweer wat reacties binnen in de studio van mijn vraag van net, van Speel de Tea. En de vraag was, wat is een A-merk waar jij niet van afkomt? Waar jij van vertikt om iets anders te kopen? Nou, Puk voor de Haken die reageert, appelsap. Ik koop alleen maar A-merk appelsap, want anders is het die hele doorzichtige uit de concentraat. En ze noemt er ook een merk bij, dat zou ik verder niet noemen, maar ik snap dat heel goed. Zelf vind ik het eigenlijk allemaal prima, maar ik snap dat wel. En een andere Puks, die zijn populair vanavond bij mij. Puk Nachtegaal die reageert, chips en skincare. Want normale chips vind ik veel te zout. En ik vertik het om goedkope skincare op mijn huid te smeren. Nou, dat snap ik eigenlijk ook wel. Zelf ben ik eigenlijk iets te lui om überhaupt skincare toe te passen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik snap het wel heel goed. Als jij nog een leuke feitje hebt over A-merk waar je gewoon niet vanaf komt. Of B-merk, dat mag natuurlijk ook. Laat het vooral weten via 0605-105-38 op WhatsApp. En blijf luisteren, want strakjes komt alweer mijn vaste rubriekje genaamd Breggel Rebel, waarin ik elke week een rebels nummer bespreek. En deze keer wordt dat weer een heerlijk nummer. Maar hier komt eerst nog even Steely Dan, Hey 19.

Dat was Last Train to London van Electric Light Orchestra natuurlijk. En ik zat net nog even na te praten met mijn liefstallige collega Harry van Jazz or No, het radioprogramma voor mij. En hij reageerde op mijn vraag van vanavond: wat is jouw favoriete product wat je echt alleen A-merk koopt? En hij zei, ik zat heel erg na te denken. Eigenlijk ben ik nou niet zo'n A-merk persoon. Maar hij zei, wat zei hij nou? Mayonaise. Mayonaise is het enige.

Nou ja, minder cola drinken dus. We gaan het even wat zomerser maken, want dit was al een heel zomers nummer. Maar hier komt ook nog Fever van Baltazar. En ja, daarna komt nog We Are The People, ook heel lekker zomers. En dan ga ik mij de Belze nummertje bespreken, dus blijf nog heel even luisteren.

was dus Fever van Baltazar. En hier komt nog het laatste nummertje voordat ik mijn rebelse nummer ga bespreken. En dat is We Are The People van Empire Of The Sun.

We are the people van The Empire of the Sun. Of Empire of the Sun, gewoon, moet ik zeggen. En eindelijk mijn vaste rubriekje genaamd Braggle Rebels aangebroken, waarin ik jou elke week een rebels nummer uitleg. En waarom het rebels is en mijn favoriete lyric bespreek. En deze week is dat Slip Away van Mad Season. Slip Away stond oorspronkelijk niet op het album Above uit 1995. Het nummer verscheen pas op de deluxe editie van Above uit 2013. Als een van de drie nieuwe nummers dus. En hier zit een verrassend detail in. Namelijk Mark Lanegan, de zanger van Screaming Trees, schreef de tekst en zong het nummer. Lane Staley zingt het dus niet op Slip Away. De muziek was echter al ontstaan rond de periode waarin Mad Season aan het tweede album werkte. Het materiaal was bedoeld voor een vervolg op Above, maar dat project kwam eigenlijk nooit van de grond. En waarom klinkt het eigenlijk zo rebels? Nou, deze keer is rebels weer niet de classic boos tegen de maatschappij. Maar het is eerder rebels omdat het nummer zich verzet tegen het idee dat je je leven verstandig en volgens de verwachtingen van anderen moet leiden. Een paar dingen maakt dat eigenlijk best wel duidelijk. Mad Season was zelf al een soort rebellie tegen gevestigde bands. Mike McCready kwam uit Pearl Jam. Lane Staley kwam uit Alice in Chains. En Brett Martin uit Screaming Trees. En John Baker Sanders uit The Walkabouts. Ze stapten uit de normale bands en maakten iets eigenlijk veel donkerders en experimentelers. Dus dat maakt eigenlijk al hun nummers al best wel rebels. De muziek mengt dus grunge, blues en ook wel psychedelische invloeden. In plaats van zich netjes aan één stijl te houden. En McCready omschreef de muziek zelf als een soort mix van jazz, blues en arena rock. Nou, ik weet niet hoe erg ik me daarin vind, maar oké. En misschien het meest rebelse. Het nummer probeert niet aan een heldhaftige oplossing eigenlijk te geven. Het accepteert juist dat mensen kunnen falen, verdwijnen, zelfs verliezen en dingen niet meer kunnen terughalen. En dat dat eigenlijk ook oké is. En wat ik ook een leuk feitje vind, Mad Season ontstond gedeeltelijk vanuit problemen rond verslaving. McCready en Sanders leerden elkaar kennen tijdens rehab, dus afkikkliniek. Waarna ze met Martin en Staley muziek gingen maken. Dus dat is best wel gaaf. En mijn favoriete lyric uit het nummer, dat moet ik natuurlijk ook nog even delen. Dat is This life will leave you crippled, don't you know the game? Ja, heel vrolijk is het niet, maar ongeveer op het helft van het nummer komt echt een hele mooie gitaarsolo. En dat is waarom ik dit nummer heel mooi vind. Dus geniet ervan, hier komt die Slip Away van Mad Season.

Cool Cat van Queen natuurlijk. En hier komt nog even Get Lucky van Daft Punk. En dan ga ik alweer mijn rubriekje, genaamd Mensen snappen dit niet, bespreken. Hier komt die Get Lucky.

Het is alweer 11:45 en dat betekent dat ik mijn laatste rubriekje snel moet bespreken. Deze week bij Mensen snappen dit niet, maar ik wel, is het nummer Honolulu March van, en ik hoop dat ik dit goed zeg, George Kulokahai. Het is een, Hawaïaans nummer, dus met vrolijke, gezellige sfeer. En het is een verzoekje van Puk Nachtegaal. En zij vond het een beetje, ja, SpongeBob muziek. En ze zei dat mensen soms raar opkijken als dit tevoorschijn komt in haar playlist, zeg maar. En ik heb het even geluisterd. Ik vind het een heel leuk nummer, maar ik snap dat niet heel veel mensen hier zomaar ineens naar luisteren. Het originele nummer, dat... Ja, dit is zeg maar een cover. En het is dus niet helemaal bekend hoe oud het originele nummer is. Maar het is in ieder geval al minstens rond 1920 gedocumenteerd. Dus het is echt een heel oud nummer. En dat vind ik zelf best wel vet. En ja, er zijn dus heel veel componisten vermeld. Maar specifiek dit nummer is aangevraagd. En ja, het woord march is ook wel belangrijk. Het heeft een duidelijke marsritme. Waardoor het veel energieker en ritmischer klinkt dan een typisch rustige Hawaïaanse hula ballad, zeg maar. Dus ja, geniet ervan. Hij duurt niet heel lang, dus ik kan hem nog even laten luisteren. En dan neem ik straks afscheid van je. Maar hier komt eerst Honolulu March. Nou, mensen snappen dit niet, maar ik wel. Hier komt-ie.

0: Nou, hele zomerse muziek, dus dit was hem alweer. Het is al precies 12 uur, dus ik wens jou een hele fijne avond. En tot volgende week. Hier komt het nieuws. En ja, ik hoop dat iedereen ook fijn slaapt. Tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.